0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan jou.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI in reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
4: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
3: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
5: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
3: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

Lost Frequencies en Live It All, en daarvoor Eva Max en Million Dollar Baby. Goedemorgen, het is even na zevenen op deze vrijdag 7 augustus. En het is een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Hier op Centraal Plus, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar, met het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Ik vind het toch even met best wel groot nieuws. Want Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet een $500 miljard betalen om zijn platforms veiliger te maken voor jonge gebruikers. Dat heeft de rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico geoordeeld. Ze zeggen dat Meta verantwoordelijk is voor de schade aan de mentale gezondheid van kinderen. En het grootste deel van het bedrag gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen. En een opmerkelijk nieuwtje uit Wales. Een 26-jarige man heeft een boete van £200 gekregen omdat hij op het dak van een ziekenhuis naar patiënten keek. Dat is op zich niet zo raar. Ja, op zich, als je op een dak van een gebouw staat wel. Maar hij deed het in een outfit die leek op die van Magere Hein, oftewel de dood. En de man werd al op 6 juli gezien op het dak van het ziekenhuis. En hij had een zwarte cape met capuchon aan en stond ongeveer een uur naar omstanders te kijken. Nou, uiteindelijk haalde de politie en brandweer hem van het dak af. In de rechtszaal gaf de man nou niet echt een uitleg waarom hij dat heeft gedaan. En de brandweer is gistermiddag opgeroepen geweest voor een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het gebeurde bij een privékliniek aan de Roosevelt-straat in Leiden. Een woordvoerder meldt dat er een flesje van een onbekende stof was vrijgekomen in het pand. De stof leverde geen gevaar op voor de omgeving. Het pand is na het incident volledig ontruimd. In ieder geval 1 persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel. En winkelend publiek dat in het voetgangersgebied op de Schoolstraat in Voorschoten van de sokken wordt gereden door fietsers, fatbikes en scooters. Voor veel mensen een grote ergernis. De gemeente stuurt daarom handhavers naar het winkelgebied toe. Het leverde vorige week 3 bekeuringen op. En nog een aanrijding gisterochtend. Het gebeurde op de Roosevelt-straat ter hoogte van de Sligo in Leiden. Motorrijder raakte daar zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De motorrijder is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. En dan nog even het weer vandaag. Weinig wind, een graad of 23, nu wat bewolking. Maar er zijn ook kans op zonnige periode. Lekkere muziek onderweg. Jack Jones en Emnek met Where Did You Go? Eerst de script. Dit is Rain. Dit is de ochtendshow op Centraal Plus. Woke up.

0: Jack Jones en Mnek en Where Did You Go? Daarvoor nog de script. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. We gaan naar Leiden toe. Want de politieke partij Sleutelstad die organiseert binnenkort een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Een groot ganzenbord als leidraad. Daarmee wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. Het is bedoeld om de afstand tussen inwoners en de politiek te verkleinen. Veel mensen die stappen volgens de partij niet zelf op politici af, terwijl ze wel ideeën hebben. Nou, tijdens de route is er daarom ook ruimte voor vragen, maar ook voor de positieve verhalen over Leiden en ideeën voor de toekomst. De tocht voert langs verschillende bekende locaties in de binnenstad, waaronder het Van der Werfpark, het museum Boerhaven. En onderweg krijgen deelnemers ook nog uitleg over de geschiedenis van de plekken die worden bezocht. En er zijn ontmoetingsplekken voor inwoners die minder goed ter been zijn of niet de hele wandeling kunnen maken. Om toch met de partij in gesprek te gaan. Het gaat allemaal plaatsvinden op zaterdag 22 augustus. En de wandeling start om 9:15 vanaf het Stadhuisplein. Meer nieuws uit je eigen buurt en ook dit nieuwtje op onze website centraalplus.nl en via de app. En dit is de Centra Plus Plus Track van deze week, Ella Langley en Choosing Texas.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Taylor Swift op Centraal Plus. En daarvoor Ella Langley. Goedemorgen. Nieuws uit je eigen buurt. Straks nieuws, weer en verkeer. En even over het weer gesproken. Ja, de droogte die houdt aan. De komende dagen wordt er amper een druppel regen verwacht. En de temperaturen zijn nu wel ietsje lager. Maar ja, we krijgen ook wel weer enkele warme dagen voor ons kiezen. En ja, dat zorgt natuurlijk voor dat het nog verder uitdroogt. Ik merk het best wel bij mij thuis in de buurt. Dan heb je natuurlijk die grasveldjes die normaal gewoon groen zijn. Ja, die zijn inmiddels gewoon helemaal verdord. Ik hoop dat het gras nog een beetje opkomt zodra het een beetje gaat regenen. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel gaan regenen. En of het gaat regenen, nou ja, eigenlijk kan er kort over zijn. Niet, maar hoe de rest van het weer is, dat hoor je straks. Eerst SOS Project en Dante Thomas. Dit is Sunshine.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Woldink. Een deel van recreatiegebied Kronenstein in Leiden is tijdelijk afgesloten omdat meerdere bomen onveilig zijn. Volgens de gemeente zitten er scheuren in de stammen, waardoor bij harde wind takken kunnen afbreken. Een aantal bomen wordt na het broedseizoen gekapt zodra de jonge lepelaars zijn uitgevlogen. Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Roosevaltstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

Rolf Sanchez en Mas Mas Mas. En Justin en Jackstyle en John met Turn the Lights Off voor die daarvoor. Goedemorgen, het is 7:30 geweest op deze vrijdag 7 augustus. En je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. Even wat nieuws uit Oegstgeest. Want de aansluiting van de oude Rijnsburgerweg op de Rijnszichtweg en de Rijnsburgerweg is vanaf maandag 24 augustus tot en met november afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is nodig voor de vervanging van een hoge druk gasleiding. Automobilisten kunnen de wijk Nieuw-Rijngeest in Oegstgeest aan de Rijn via deze route tijdelijk niet in- of uitrijden. En moeten omrijden via Corpus of de aansluiting bij de Plesmanlaan. Een flinke afsluiting. Zeker ook, denk ik wel, voor iedereen die bijvoorbeeld in de Indische buurt woont in Oegstgeest. Of mensen vanuit Rijnsburg die boodschappen daar willen doen. Die kunnen dus even niet die afslag maken. Die moeten dus helemaal omrijden via dus Corpus of de aansluiting bij de Plesmanlaan. Maar ja, vervanging van een oude gasleiding is ook wel belangrijk. Want dat, ja, je wil niet dat dat ding gaat lekken bijvoorbeeld. Dus dat gaat binnenkort plaats hebben. Vanaf maandag 24 augustus is die dus dicht. Nou, één voordeel voor fietsers en voetgangers komt er wel een tijdelijke oversteek ter hoogte van de Baliestraat. Vanuit daaruit loopt een tijdelijk fietspad langs het gezondheidscentrum naar het Rustenburgerpad. Dus voor fietsers en voetgangers niet zo heel veel aan de hand, maar voor automobilisten dus wel. Dit is Crazy Adams, A Look at My Life. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.

Ace of Base en All That She Wants. En Gracie Adams hoorde je daarvoor nog met Look At My Life. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met wat nieuws uit de regio vanwege de droogte. Want de droogte houdt aan en de afvoer van zoet water uit de Rijn neemt naar verwachting de komende week ook nog verder af. En daarom neemt Rijnland wat maatregelen. Het Hoogheemraadschap. De laatste mogelijkheid gaat onder meer over het vasthouden van zoet water in de Reewijkse plassen en gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Kunnen ze een week of een week tot 10 dagen uittellen dat ze misschien verzeild water moeten inlaten. Dat is dus water wat zout is. En of dat dan moet, dat heeft te maken met de ontwikkeling van de Rijnafvoer en het weer. Nou ja, de droogte die is er gewoon. Regen wordt niet echt verwacht. We hopen dat de Rijn een beetje wat meer zoetwater onze kant opvoert. En om de verdere verspreiding van het zoutere water richting bijvoorbeeld de Bollenstreek te voorkomen, wordt er een schot in de Leidse Vaart geplaatst. Daardoor komt er dus minder zoutwater het gebied in. En ja, dat wil je natuurlijk hebben, want op zoutwater, daar groeit niet zo heel veel. Zeker geen bloembollen, die zijn er nogal gevoelig voor. Dus ja, bij het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben ze een beetje crisis om de droogte het hoofd te bieden. Meer nieuws uit je eigen buurt op centraalplus.nl. Douwe Bob en Meu nog even blijven zonder weg naar Alesso en Katy Perry. Dit is When I'm Gone. When

Douwe Bob en Meu nog even blijven. Alesso en Katy Perry hoorde je daarvoor. Dean Lewis en I Hate That It's True, die hoor je nu. Straks het nieuws, weer en verkeer van 8 uur. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
5: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betalen? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
4: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
6: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
4: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

B.O.B. en Hayley Williams. Dat was Airplanes. En daarvoor nog Shakira en Burna Boy met Die Die. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. 8 uur geweest met het nieuws uit je eigen buurt en ook een klein beetje erbuiten. We beginnen in Leiden, want de brandweer werd daar gistermiddag opgeroepen. Er was een ongeval gebeurd met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek. Het zou gebeurd zijn in het pand van Bergeman Clinics aan de Rooseveltstraat in Leiden. Een flesje van een onbekende stof is vrijgekomen in het pand. Gelukkig, de stof leverde geen gevaar op voor de omgeving. Het pand is na het incident wel volledig ontruimd en één iemand is nagekeken door het ambulancepersoneel. En het braakliggende terrein van het voormalige gemeentehuis in Leiden-Dorp komt een stap dichter bij herontwikkeling. Het college van BMW in Leiden-Dorp heeft een nota van uitgangspunten en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. En stuurt die binnenkort naar de gemeenteraad. De plannen gaan uit van 70 tot 80 woningen, voorzieningen op de begane grond en een nieuwe inrichting van het Statendaalderplein. De gemeenteraad gaat in september er iets van vinden. Met ontwikkeling wil het college bijdragen aan het verminderen van het woningtekort en het jarenlange onbenutte locatie nieuw leven inblazen. Dan nog even het weer. Een graad of 23, opnieuw zonnige periode, afgewisseld met wat bewolking. En de kans bestaat dat er volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Zou de tweede zijn dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk flink op. Mogelijk zelfs maximaal tot 35 graden of hoger denkbaar. De kans dat dat in onze regio plaats gaat hebben is iets minder groot. Maar boven de 30 graden gaan we dan waarschijnlijk wel halen. Komend weekend loopt de temperatuur al op in ieder geval. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Straks gaan we naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Daar een reportage van Benson Boone. Beautiful Things komt eraan. Eerst Miles Smith. Dit is Stay.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en daarvoor Miles Smith tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. Ja, twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten gisterochtend het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vraagt voor de bloedziekte. Je hoort Sabina Piron van het Sickle Cell Fonds en kinderarts Alex Monsny.
2: Ja, vandaag is een hele bijzondere dag, want we hebben twee hele trotse ambassadeurs. En dat is in dit geval Nina en Nijntje. En zij komen vandaag hier naartoe om de kinderen die met name in de zomer natuurlijk niet op vakantie zijn, maar in het ziekenhuis, om die een bijzondere dag te brengen en even wat afleiding, want dat kunnen ze hier goed gebruiken.
3: Ja, sikkelcelziekte is een ernstige bloedziekte, erfelijke ziekte, waarbij kinderen geboren worden met een afwijking van de rode bloedcellen. De rode bloedcellen die zijn natuurlijk heel belangrijk voor je zuurstofvoorziening van het lichaam. De kinderen merken dat bijvoorbeeld door bloedvaatafsluitingen, dat er geen zuurstof komt in bepaalde delen van het lichaam. En dat uit zich bijvoorbeeld met ernstige pijnklachten. Maar als er te weinig zuurstof komt ergens, dan kan ook een orgaan afsterven. Op dit moment verwachten we 30 tot 40 jaar kortere levensverwachting. Nou, wereldwijd is het eigenlijk nog veel erger, want de meeste patiënten met sikkelcelziekte die wonen bijvoorbeeld in Afrika, op plekken waar je geen antibiotica of waar je geen simpele medicijnen hebt, die we hier gelukkig wel hebben, dan is de levensverwachting nog veel slechter. Dan is dat 5 jaar. De meeste patiënten overlijden voor hun 5e.
2: Ja, het WHKZ heeft een hele belangrijke plek voor met name kinderen met sikkelcelziekte. Omdat dit de enige plek in Nederland is waar zij een stamceltransplantatie kunnen krijgen. En een stamceltransplantatie is eigenlijk de enige methode om uiteindelijk van sikkelcelziekte te kunnen genezen. Dus de kinderen die hier zijn, die verblijven hier ook voor hele lange tijd. Ook voor hele lange tijd in isolatie. Dus je kan je voorstellen wat voor enorme impact dat heeft op een kind. Maar natuurlijk ook op het gezin. En het feit dat we ze een klein beetje afleiding en wat leuks kunnen bieden met de komst van Nina en Nijntje. Ja, dat vinden we natuurlijk fantastisch.
1: Een hele reportage zie je op onze website. En dat is dan weer centraalplus.nl. Calvin Harris en Jazzy nu. Dit is Satisfy.

Chef Special en Zelavi. Dit is de ochtendshow. Kevin van Evers en Jesse hoorde je daarvoor straks. Nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt in het regio nieuws. Er is nog Ricky Martin, Vente Pacha. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wolding. Een deel van recreatiegebied Kronenstein in Leiden is tijdelijk afgesloten omdat meerdere bomen onveilig zijn. Volgens de gemeente zitten er scheuren in de stammen, waardoor bij harde wind takken kunnen afbreken. Een aantal bomen wordt na het broedseizoen gekapt zodra de jonge lepelaars zijn uitgevlogen. Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Roosevaltstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: Temper City en Self-Aware voor Zed en Mary Morris en Gray met The Middle. Goedemorgen, 8:30 geweest op deze vrijdag 7 augustus. Het is de ochtendshow. We gaan even naar Leiden toe, want het is een traditioneel Hollands recept, de gehaktbal. Een standaard gehaktbal bestaat uit gehakt, paneermeel en ei. Maar hoe maak je de allerlekkerste? Nou, die strijd gingen jongeren woensdag met elkaar aan in de Stevenshof. Tijdens de gehaktballenwedstrijd. Je hoort Lea Schaap van Sol Leiden, die dit soort zomeractiviteiten organiseert.
1: We zijn bezig met de Youth Battle voor gezondheid. En ze zijn nu bezig met een gehaktbal maken. En dat doen ze via een recept die wij dan hebben voorbereid. Maar ze mogen hem wel helemaal zelf invullen, zodat het echt een eigen creatie wordt.
2: We mochten geheime ingrediënten kiezen. En we hebben sambal en tomatensaus gekozen. En ik denk dat het wel heel erg speciaal maakt.
3: Liefde. Zelfgemaakt, liefde en goede kruiden.
4: We doen ketchup manen erin. En als topping doen we dan kaas erop om het te laten smelten. En lekker uitjes eroverheen.
1: En uiteindelijk gaan we dat jureren. En ze zijn vooral aan het samenwerken. En in een team proberen ze echt die prijs dan te winnen. De eerste prijs, dat wordt een cadeau voor de bioscoop. En dan krijgen ze per teamlid krijgen er 2. Dus dan kan je iemand meenemen naar de film toe. We zijn nu in de Stevenshof. En deze wedstrijd is ook met de Mors en met Zuidwest, Bos en Gasthuizen. En eigenlijk heb je overal wel een kookclub zitten waar mensen echt leren over een beetje de verantwoordelijkheid die je hebt in de keuken. Maar ook hoe je goed kan, de mooie dingen kan snijden. Dat je naar elkaar moet luisteren. Dat je een beetje respect voor elkaar moet hebben. Eigenlijk hoe je als team heel goed samenwerkt. En in de zomervakantie maken we er dan een soort youth battle van. En dat is dan dat al die districten samenkomen. En dat we dan een beetje kunnen kijken van welke kookclub heeft het beste gepresteerd.
0: Nou, een hele reportage check je op onze website centraalplus.nl. Dan heb je natuurlijk ook beeld bij over dus de gehaktballenwedstrijd. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Dua Lipa, Don't Start Now is onderweg. Eerst Mark Ronson en

Dua Lipa en Don't Start Now. Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie hoorde je daarvoor. Goedemorgen, de ochtendshow op Centraal Plus. Even wat nieuws vanuit de entertainment-industrie. Want gamers die kunnen zich opmaken voor een nieuwe blik op Grand Theft Auto 6. Ontwikkelaar Rockstar Games deelt binnenkort voor het eerst echte gameplaybeelden van de lang verwachte game. Het gebeurt op een opvallende plek. Het gebeurt niet bijvoorbeeld op YouTube en een trailer of zo. Nee, het gebeurt op Netflix. Ja, veel details zijn er nog niet, maar het is nu al wel duidelijk dat dit voor de game-industrie een van de belangrijkste momenten van dit jaar wordt. De special van Grand Theft Auto 6, een extended look, gaat op donderdag 27 augustus om 9 uur in Nederlandse tijd in première. Maar je kan dan ook even later, 6 uur later, komt hij ook op het YouTube-kanaal van Rockstar. Het is niet duidelijk waarom Rockstar met Netflix een exclusieve samenwerking aangaat. Maar ja, het is een keer wat nieuws. Ja, GTA 6, voor als je denkt, hè, wat is dat ook alweer? Nou, de videogame-industrie die staat ondersteboven. Want dit wordt echt het spel van het decennium, wordt in ieder geval voorspeld. Er is inmiddels 2 miljard euro uitgegeven. Het is de duurste entertainmentproduct uit de geschiedenis. Een megabedrag dat waarschijnlijk ook in recordtijd wordt terugverdiend. De vorige versie, GTA 5, die kwam in 2012 of zo uit. Die bracht in 3 dagen tijd 1 miljard dollar op. Nou, deze game kan in een uur tijd 11 miljard dollar binnenhalen. Ja, ik ben echt heel benieuwd. De verwachtingen zijn dan ook torenhoog. Maar de vraag is, worden die verwachtingen allemaal waargemaakt? Of was het vorige spel al eigenlijk het hoogst haalbare? We gaan het allemaal zien. Het moet uitkomen in november in ieder geval. Dat dus over GTA 6. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Dit is De Bauza en Lose Myself.

Butler en My Body Isn't Ready. De voor de bouw zijn Lose Myself. Het is bijna 9 uur. Zometeen dan is hier weer Rudo met zijn programma. Met natuurlijk een New Music Friday. Nieuwe muziek hoor je hier op Centraal Plus. Ook de verjaardagen. En natuurlijk gewoon lekkere muziek. En het nieuws uit je eigen buurt. Ik wens je een prachtig mooi weekend. Dit is nog Suzanne Freek. Halverwege.

0: vliegen. Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
4: Je ziet er goed uit.
5: Dank je. Wil je wat van me drinken?
4: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
3: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
6: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
3: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Hugo en Soto en Jamaican. En ook nog Keigo met de X-Ambassadors. Je hoort de Undeniable hier op Centraal Plus. Op vrijdag, het is 7 augustus. Ik ben Rudo en ook vandaag weer bij je tot 1 uur. En het is vrijdag, dat betekent natuurlijk nieuw Music Friday. En er is wel weer wat nieuwe muziek, heb ik van Elma begrepen. Dus die schuift zo meteen rond 11:15 aan. En verder hoor je meer over gehaktballen. Ja, hoe dat zit.
1: Rudo!
0: Hoor je zo meteen. Er zijn in ieder geval heel veel gehaktballen gemaakt afgelopen woensdag in Leiden. Verder, Miley Cyrus, Flowers zometeen. Sarah Larsson komt eraan met Midnight Sun. En eerst hier, Total Touch, I'll Say Goodbye.

0: Centraal Plus. Zometeen Richard Marx, right here waiting. Maar eerst gaan we naar de gehaktballen die gedraaid zijn door Leidse kinderen tijdens een van de zomeractiviteiten van Sol.
1: Nou, we zijn bezig met de Youth Battle voor gezondheid. En ze zijn nu bezig met een gehaktbal maken. En dat doen ze via een recept die wij dan hebben voorbereid. Maar ze mogen hem wel helemaal zelf invullen, zodat het echt een eigen creatie wordt.
2: We mochten geheime ingrediënten kiezen. En we hebben sambal en tomatensaus gekozen. En ik denk dat het wel heel erg speciaal maakt.
3: Liefde.
4: Zelfgemaakt, liefde en goede kruiden.
5: We doen ketchup manen erin. En als topping doen we dan kaas erop om het te laten smelten. En lekker uitjes eroverheen.
1: En uiteindelijk gaan we dat jureren. En ze zijn vooral aan het samenwerken. En in een team proberen ze echt die prijs dan te winnen. De eerste prijs, dat wordt een cadeau voor de bioscoop. En dan krijgen ze per teamlid krijgen er 2. Dus dan kan je iemand meenemen naar de film toe. We zijn nu in de Stevenshulp. En deze wedstrijd is ook met de Mors en met Zuidwest, Bos en Gasthuizen. En eigenlijk heb je overal wel een kookclub zitten waar mensen echt leren over een beetje de verantwoordelijkheid die je hebt in de keuken. Maar ook hoe je goed kan, de mooie dingen kan snijden. Dat je naar elkaar moet luisteren. Dat je een beetje respect voor elkaar moet hebben. Eigenlijk hoe je als team heel goed samenwerkt. En in de zomervakantie maken we er dan een soort youth battle van. En dat is dan dat al die districten samenkomen. En dat we dan een beetje kunnen kijken van welke kookclub heeft het beste gepresteerd.
0: De gehaktballenwedstrijd dus van de Leidse kinderen. Een van de zomeractiviteiten van Sol. Is het erg dat het nu nog geen 9:30 is. En dat ik dus echt enorm trek in gehaktballen heb. Zeg meer over mij misschien, hè. Zometeen dan hoor je hier het nieuws van 9:30. Mark Wonink die zet het nieuws voor je op een rijtje. Verder hoor je zometeen hier nog Davina Michel. Would I Be Friends With Me is haar nieuwste single. Maar is terug naar de jaren 80 met Richard Marx. Dit is Right Here Waiting.

0: Kloot en
1: Stemma op Centraal Plus. Goedemorgen, Rudo hier. Straks hoor je meer muziek, onder andere Jonas Blue en ook Pink Contra met Willow, dus de dochter, Cover Me in Sunshine.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Woldink. Een deel van recreatiegebied Kronenstein in Leiden is tijdelijk afgesloten omdat meerdere bomen onveilig zijn. Volgens de gemeente zitten er scheuren in de stammen, waardoor bij harde wind takken kunnen afbreken. Een aantal bomen wordt na het broedseizoen gekapt zodra de jonge lepelaars zijn uitgevlogen. Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Roosevaltstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Pink en Willow en Cover Me in Sunshine. Het is vandaag 7 augustus, de verjaardag van Wout Weghorst. De Nederlands voetballer zit ook in Nederlands elftal 34. Hans Dekkers is jarig professioneel wielrenner, tenminste voormalig dan. Hij is 45 geworden. De fans van Angela Schijf hoeven niks wijs te maken. Die weten natuurlijk dat Angela Schijf jarig is vandaag. Zij is van de Flikkerserie onder andere. 47 is ze geworden. En het is ook de verjaardag van Jimmy Wales. Ken je misschien niet, maar hij is de oprichter, internetondernemer achter Wikipedia. Hij is vandaag 60 geworden. En ook Bruce Dickinson is jarig. En die kennen we dan weer als zanger van Iron Maiden. Verder is hij piloot en presentator. En hij is vandaag 68 geworden. Dat zijn de jarigen voor deze 7 augustus. Op de radio nu, de nieuwste Shanna Spyro, Great Expectation.

Ellie Goulding en Love Me Like You Do op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur, deel 2 van Rudo komt eraan. Daarin hoor je onder andere Miles Smith en Drive Safe zometeen. Met Niall Horn samen. Rudo Magic Break Club.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Jesse J, Price Tag en Mel Smith en Niall Horn. Je hoorde Drive Safe. En welkom, het is Rudo hier voor deze vrijdag 7 augustus 2026. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, dat nieuws van de afgelopen 24 uur nemen we zo meteen weer door. Met aan jou de vraag, welke track past daarbij? Rudo! Gaan we zo meteen doen. Verder hier het nieuws van 10:30 natuurlijk met Mark Wonnik. Hij heeft een nieuwe update voor je. Martin Garrix en U2, Fireflies is opnieuw muziek, hoor je straks naar Zoe Lee.

0: Wat een motivator is Sia toch eigenlijk, hè? Never give up.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, check het nieuws op centraalplus.nl. Een deel van Park Kronenstein afgesloten door onveilige bomen in de gemeente Leiden is dat. De gehaktbalwedstrijd van jongeren bij de Youth Battle. En verder Nijntje en Nina bezoeken het kinderziekenhuis voor de sikkelcelziekte. Een nieuwsreportage nu online op onze website centraalplus.nl. Voorschoten controleert strenger op fietsen in de Schoolstraat. Die hebben daar wat boetes uitgedeeld afgelopen week. En de woning naast Winkelhof is een stap dichterbij. De raad beslist in september over de kaders. Dus de regels waar dat aan moet doen. Dat is op het grote grasveld waar die pannakooi gejat is. Die niet gejat was. Weet je nog? En Partij Sleutelstad organiseert een ganzenbordwandeling. Nee, er moet toch wel iets tussen zitten waarvan jij denkt van, hey, hier kan ik wel wat mee. Bedenk een tracksuggestie en stuur hem op naar rudo@centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.

0: Fleming en niet nodig. Je hoort hem hier op Centraal Plus, waar het tijd is voor het nieuws van 10:30. Meer muziek daarna. Blijf luisteren voor Bruno Mars en ook Robin Schulz. Show me love, so.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Woldink. Een deel van recreatiegebied Kronenstein in Leiden is tijdelijk afgesloten omdat meerdere bomen onveilig zijn. Volgens de gemeente zitten er scheuren in de stammen, waardoor bij harde wind takken kunnen afbreken. Een aantal bomen wordt na het broedseizoen gekapt zodra de jonge lepelaars zijn uitgevlogen. Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Roosevaltstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Winkelend publiek dat in voetgangersgebied op de Schoolstraat in Voorschoten van de sokken wordt gereden door fietsers, fatbikes of scooters. Dat is voor veel mensen een grote ergernis. De gemeente stuurt daarom handhavers naar het winkelgebied. En het leverde vorige week 3 bekeuringen op, meldt de gemeente. Voorschoten reageert ermee op klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers en brommersbestuurders die zich niet houden aan het verbod om daar te rijden. De gemeente die verzekert dat de BOA's daar vaker zullen gaan controleren. De gemeente zegt daarover dat doen we op verschillende dagen en tijden. Dat is een beetje voor het verrassingseffect natuurlijk. Hè. Dus mocht je in Voorschoten wonen of daar wel eens komen met je fiets bij de Schoolstraat, stap af, scheelt je een boete. Mike die zit te luisteren naar Centraal Plus. Die heeft de tracksuggestie van de dag doorgestuurd. Daarmee vindt hij de Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker. Dit is Gers Pardoel met Stef. En een fietsplaatje. Dit is Bagagedrager.
2: Spring maar

weer beter weer worden. Ergens volgende week gaan we weer richting de 30 graden. En komend weekend is het volop zonnig. Wolkenvelden gaan weer weg en het blijft droog. Temperatuur komend weekend rond de 26 graden, zowel zaterdag als zondag. Wind trouwens uit het noordwesten tot westen vandaag en die is matig kracht 3. Vrijdagochtend, je luistert naar Centraal Plus. Zometeen de nieuwste Roxy Dekker Superstar komt eraan. Naar Phil Collins, terug naar de jaren 80. Dit is Too Hard.

Summer, Homewrecker en Roxy Dekker, Jorden Superstar. Aan het einde van deel 2 van Rudo, zometeen na 11 uur de New Music Friday met nieuwe muziek die we aan je voor gaan stellen. En blijf ook luisteren voor zometeen hier Ariana Grande. Rudo!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

met Ariana Grande, Hayden en Made You Love Me en Sam Veld hoorde je nog met Be My Lover. Origineel uit midden jaren 90, hè? Nee, nog wel toch van LaBouche, Be My Lover. Oh ja, dat was hem, hè? Hey, welkom. Het is 11 uur geweest. Vrijdagochtend, Centraal Plus staat aan. Ik ben Rudo. Zometeen nieuw Music Friday met de nieuwe platen die vannacht zijn uitgekomen. Nieuw worden toegevoegd aan de playlist van Centraal Plus. Elmar en ik neem het zo meteen.

0: Beetje. De zus van Ilse dit. Ella Langley.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ilse de Lange, Ella Langley.
1: Ja, de korte.
0: De korte.
1: Ella de korte.
2: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Maar het was wel de plustrack deze week. Choosing Texas. En ik denk dat dit echt een hele grote hit gaat worden op een of andere manier. Het is niet per se mijn muziek, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb wel zoiets van, nou, dit...
1: Nou ja, het grappige is, dit liedje is dus al wekenlang in Amerika de nummer 1. Het staat heel hoog in Great Britain. En ja, dan moeten wij natuurlijk ook wel gewoon doorgaan. Maar goed, genoeg over de plustrack van deze week. We gaan het hebben over nieuwe muziek. Het is de nieuwste van Armin van Buuren met Sascha. Dat liedje heet Everlasting.

0: plus Everlasting. Dus het is wel echt die Armin van Buuren sound, hè?
1: Het is een beetje terug naar de oude trends van, ik denk, 25 jaar geleden.
0: Hoe groot worden de hits van Armin van Buuren nou eigenlijk? Ik hoor heel vaak nieuwe muziek van hem, maar hoe leeft dit nou?
1: Ja, dit leeft wel bij de mensen die echt naar een festival gaan of naar de club. En Armin die is... toevallig heb ik het er gisteren over gehad in de middagshow. Het is de op 2 na rijkste DJ van Nederland. Weet je wie de rijkste is?
0: Tiësto.
1: Ja, met 175 miljoen euro.
0: En Armin dan?
1: Tussen de 50 en 75.
0: Ah, arme sloeber.
1: Ja, dan een liedje van eigen bodem. Luna kennen we natuurlijk eigenlijk door de cover van Billie Eilish. Haar nieuwste, die heet Schoonzoon.

0: ik heb tegenwoordig ook een schoonzoon, dus het komt wel heel dichtbij nu.
1: Ja, alleen zij blijft nog even solo, ja, zoals ze dat zingt. Ja. En ja, jij hebt er wel eentje, maar wel een goeie, toch?
0: Ja, Guus uit Brabant, hartstikke tevreden over hem.
1: Ja, dan een liedje die zou je kunnen kennen uit 2008 van Ian Carey. Alleen dan nu de versie van Sam Veld met onder andere Rani, Keep on Rising.

0: We blijven even in de heftige hoeken.
1: Ja, klopt. Ik heb dit verhaal wel eens verteld, toch? Met de originele zanger van dit liedje heb ik wel eens in een hotel gezeten.
0: Vertel eens meer.
1: Montel Jordan in Groningen. Toen moest ik daar zelf draaien. En toen zat ik te eten daar in het restaurant. En toen kwamen er allemaal van die grote kledingkasten binnen. En daar werd dus een beetje geheimzinnig gedaan. En dat was dus Montel Jordan. Die had daar een optreden, volgens mij in de Martini Hall.
0: Ik ken dit verhaal dus niet.
1: Serieus niet?
0: Nee, dit heb je echt nog... Ik weet wel dat je met Dark Raver in een taxi hebt gezeten. Maar...
1: ja, veel te hard gereden. On Tonight. Terug naar het liedje dan. Silva Bumpa.
0: Ja, met dus die remake van Get It On Tonight van Montel Jordan.

0: gesleuteld, want het origineel was dit, hè?
1: Beetje categorie slaapkamermuziek dit.
0: Ja, ook lekker.
1: Jazeker, voor de vrijdag of zaterdagnacht.
0: Silva Bampa, On Tonight is nieuw. En dit is ook nieuwe muziek, die gaan we helemaal even draaien. Sven Siliers?
1: Ja, klopt. Komt uit Nederland. Komt eigenlijk van origine wel uit het buitenland, maar woont al jaren hier. Het grappige is, zijn carrière is die begonnen in de rij van twee hele grote concertzalen. Namelijk de Ziggo Dome en de AFAS. Daar ging hij gewoon spelen. Mensen vonden dat heel leuk. Met name de dames waren heel erg groot fan van hem. En ja, nu is dus zijn plaat uitgekomen. Mijn voorspelling gaat een hit worden.
0: Watermarks.

0: De Douwe Bob op Centraal Plus. Tijd voor het nieuws, daarna Cat's Eye Animal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Tjermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

aflevering van de Vrij Mibo. Dat zijn Arno, John en Tijmen. Die hebben hier een soort vrijdagmiddag kroegborrel. Met ook altijd gasten die gezellig langskomen. Ja, niet altijd over gezellige onderwerpen, maar wel onderwerpen die ook nodig zijn om te bespreken. Waaronder Arnold van der Capelle en Nanette Beukering. Die komen vertellen over de Indië-herdenking die volgende week gaat plaatsvinden in Leiden. Worden daar allerlei dingen voor georganiseerd. En Amber en Scott die komen ook langs. Want ja, komende week is het de El Cid-week. En die El Cid-week die vindt van 10 tot en met 14 augustus plaats in Leiden. En wat er allemaal te doen is, hoor je vanmiddag. En ook Rob van Heijster, die komt voorbij. Die is dan weer van een beginnerscursus om te gaan hardlopen. Dus mocht je te gaan twijfelen om hard te gaan lopen, luister vanmiddag, dan weet je na vanmiddag of je het wel wil gaan doen of dat je denkt, nou, laat maar lopen. Zometeen hoor je Joe Cocker, Summer in the City, Clean Bandit en Emery komt er dan met Rockabye. En eerst Run Day. Dit is Oh My God op Centraal Plus.

Rockabye, Clean Bandit en Anne-Marie op Centraal Plus. Blijf luisteren voor meer muziek. Olivia Dean bijvoorbeeld, So Easy hoor je zometeen. En in het volgende uur heb ik Taylor Swift voor je klaarstaan.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moesten lopen worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Keigo en 4Life en Taylor Swift. I knew it, I knew you. En daarmee is de vrijdagmiddag inmiddels gestart. De vrijdagmiddag van Centraal Plus. En de vrijdagmiddag waarin we richting het weekend gaan. Doen we zo meteen met nieuwe muziek van Ice. Oud plaatje van Anita Ward, Ring My Bell. Het nieuwe R&B hoor je zo meteen. Davina Michelle, I Won't Let Go. En eerst Bruno Mars met I Just Might.

0: Ait en Ring My Bell en Davina Michel met I Won't Let Go. Het is inmiddels vrijdagmiddag. Hier hoor je het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En wij zijn ook altijd overal bij. En dat willen we jou dan graag weer vertellen. Zo waren we bijvoorbeeld ook bij het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Twee levensgrote mascottes daar van Nijntje en Nina bezochten daar gisteren namelijk het ziekenhuis. De poppen die zijn de ambassadeurs van het Sikkelfonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vraagt voor de bloedziekte. Je hoort Sabrina Piron van het Sikkelfonds en de kinderarts Alex Moschini.
1: Ja, vandaag is een hele bijzondere dag, want we hebben twee hele trotse ambassadeurs. En dat is in dit geval Nina en Nijntje. En zij komen vandaag hier naartoe om de kinderen die met name in de zomer natuurlijk niet op vakantie zijn, maar in het ziekenhuis, om die een bijzondere dag te brengen en even wat afleiding, want dat kunnen ze hier goed gebruiken.
2: Ja, sikkelcelziekte is een ernstige bloedziekte, erfelijke ziekte, waarbij kinderen geboren worden met een afwijking van de rode bloedcellen. De rode bloedcellen die zijn natuurlijk heel belangrijk voor je zuurstofvoorziening van het lichaam. De kinderen merken dat bijvoorbeeld door bloedvaatafsluitingen, dat er geen zuurstof komt in bepaalde delen van het lichaam. En dat uit zich bijvoorbeeld met ernstige pijnklachten. Maar als er te weinig zuurstof komt ergens, dan kan ook een orgaan afsterven. Op dit moment verwachten we 30 tot 40 jaar kortere levensverwachting. Nou, wereldwijd is het eigenlijk nog veel erger, want de meeste patiënten met sikkelcelziekte die wonen bijvoorbeeld in Afrika, op plekken waar je geen antibiotica of waar je geen simpele medicijnen hebt, die we hier gelukkig wel hebben, dan is de levensverwachting nog veel slechter. Dan is dat 5 jaar. De meeste patiënten overlijden voor hun 5e.
1: Ja, het WHKZ heeft een hele belangrijke plek voor met name kinderen met sikkelcelziekte. Omdat dit de enige plek in Nederland is waar zij een stamceltransplantatie kunnen krijgen. En een stamceltransplantatie is eigenlijk de enige methode om uiteindelijk van sikkelcelziekte te kunnen genezen. Dus de kinderen die hier zijn, die verblijven hier ook voor hele lange tijd. Ook voor hele lange tijd in isolatie. Dus je kan je voorstellen wat voor enorme impact dat heeft op een kind. Maar natuurlijk ook op het gezin. En het feit dat we ze een klein beetje afleiding en wat leuks kunnen bieden met de komst van Nina en Nijntje. Ja, dat vinden we natuurlijk fantastisch.
0: De reportage ook te vinden op onze site centraalplus.nl.

0: en Dracula op Centraal Plus. Zometeen meer muziek, Vice, I Want You Now. En zometeen hoor je ook Shanna Spyro met Material Lover.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leiding.

0: leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Tjermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Shanna Spyro en Material Lover Advice. En I Want You Now op Centraal Plus. Welkom, het is 12:30 geweest. Zometeen dan hoor je hier Calvin Harris en Jazzy Satisfy. En ook Dermot Kennedy komt eraan en Jennifer Page en Crush.

Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy en Dermot Kennedy en Power Over Me hier bij Centraal Plus aan het einde van Rudo. Voor deze week, morgen dan ben ik er wel weer trouwens, om 7:00 ochtends samen met Brigitte en met Joyce voor het Centraal Plus weekoverzicht. Nu hier Harry Styles, dit is American Girls.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1.000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziekstraat.

0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Tjermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 150 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens SIFA is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Jermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. Je staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi en Bruno Mars met Moonshine bij Centraal Plus. Vrijdagmiddag, het is 7 augustus en dat betekent dat de werkweek alweer bijna ten einde is. En we samen richting de Vrijmibo gaan. Vrijmibo vandaag niet met John, maar wel met Arno, met Tijmen en Brigitte. En ze hebben ook heel veel leuke gasten. Onder andere gaan ze even vooruitblikken naar aankomende maandag. Dan start in Leiden namelijk de LCIT-week. En dan komen er weer duizenden nieuwe studenten. En daar gaan ze het uitgebreid over hebben in de vrijdagmiddagborrel. En waarschijnlijk gaan ze dan ook Relight My Fire draaien. Want dat is dit jaar de teamsong of het dansje van de LCIT-week 2026. Marshmallow met Jonas Brothers en Slow Motion. Die ga je horen na AGR. Dit is Week.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: Motion, Marshmallow en de Jonas Brothers en AGR met Week. Die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 augustus is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. En die inbraak heeft plaatsgevonden tussen 2 en 4 uur 's nachts. En de politie is op zoek naar getuigen. Heb je wat gezien? Iets waarvan je denkt, nou, dat was misschien niet helemaal in de haak. Of heb je gekke geluiden gehoord? Of misschien wel verdachte personen voorbij zien rijden. Of dat je dacht, nou, wat gebeurt daar? Dat kan volgens mij niet helemaal pluis zijn. Dan is de politie op zoek naar camerabeelden of in ieder geval tips. Weet jij wat? Nou, neem dan contact op met de politie in Wassenaar. Kan via 0900 8844. Nou, meer nieuws, onder andere uit Wassenaar, maar ook al het nieuws uit Leiderdorp. Dat vind je op onze eigen website en dat is centraalplus.nl.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Maar het even een pauze.
1: Luna, pauze. En vandaag, vrijdag, het is 7 augustus, is Luna's nieuwe liedje uitgekomen. En dat is eigenlijk een liedje met een boodschap voor haar moeder. Dat ze voorlopig nog even vrijgezel blijft, solo blijft en dat er nog geen schoonzoon gaat komen. Sorry.

Nou, ik moet zeggen, tof liedje. Luna, ja, Pauze is haar huidige plaat. En Schoonzoon, het liedje dat vandaag officieel is uitgekomen. Daarvoor nog de plustrack van deze week op naam van Ella Langley en Choose in Texas. Het is een dikke tip voor de 30 en die hoor je morgen tussen 5 en 7 met Erwin bij Centraal Plus. Het is de middagshow met Jugal en Ultranate. Dit is Moving to the Sun.

0: komend weekend temperaturen van 29 graden. Dus ik weet niet of je al plannen hebt of je misschien lekker in de tuin gaat liggen, een beetje bakken. Of dat je misschien wel naar het strand gaat, lekker lunchen bij zo'n strandclub en daarna lekker in het zonnetje liggen. Nou, in ieder geval door deze kom je wel echt in die zomerse sferen. CNCO, Reggaeton Lento en daarvoor Moving to the Sun. En dat is de nieuwste van Jugal samen met Ultranate. De middagshow in volle gang met Alex Warren, Fever Dream. Ook Juste en Sam Harper en Juste Liddell komt eraan. En de tv-update na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Juste, Sam Harper en Justa Little. En ook Fever Dream van Alex Warren.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Het is vrijdag, dat betekent ja, eigenlijk gewoon de kick-off van jouw weekend om 5 uur. Dan kan je gaan kijken naar de Vrijmibo met Arno, Tijmen en Brigitte vandaag. John is lekker een weekje op vakantie. En die Vrijmibo die heeft weer een heleboel leuke gasten. Onder andere gaan ze het uitgebreid hebben over de Elstedweek die aankomende maandag gaat beginnen. En dan om 7 uur is het tijd voor het weekoverzicht met Joyce. Met daarin de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen. En natuurlijk ook de uitslag van de poll van deze week. En op die poll kan je nog gaan stemmen via centraalplus.nl en via onze nieuwsapp. En de uitslag die volgt dus vanavond om 7 uur in het weekoverzicht. Kan je allemaal gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4All en Tele2, maar dan kanaal 1400.

0: Mando de Jouw, Dance With Somebody en There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes. Afgelopen week de week van de grote duinbrand in Wassenaar. En ja, gelukkig is die duinbrand redelijk snel geblust en was de brandweer daar op tijd bij. Ja, wij vroegen ons eigenlijk af, de mensen die op het strand waren en met name de strandtentmedewerkers, ja, hoe hebben deze mensen deze middag beleefd? Ja, heel eerlijk, was best wel een beetje bedreigend, want die brand die was echt vlak achter die strandtenten bij de Wassenaarse Slag. Luister mee naar een van de strandtentmedewerkers.
1: Ik was toevallig met mijn baas aan het bellen achter. En toen keek ik even buiten de poort. En toen zag ik in één keer een klein fikje van een meter bij een meter, denk ik. Toen riep ik eerst onder binnen, pak water. Toen kwam ik er terug. En toen was het denk ik al 10 meter bij 10 meter, echt binnen 2 minuten. Gelijk brandweer gebeld. Die was er binnen 10 minuten, denk ik. Echt heel snel. En gelijk werd iedereen van het strand ontruimd.
2: We zijn met een tuinslang bezig geweest. Als het nog heel klein is, dan denk je misschien dat dat het nog kan redden. En we zijn met collega's met brandblussers de duinen ingelopen.
1: Het was wel, stress niet snel, maar dit was wel even een stressmomentje.
2: Ja, het was wel even schrikken. Het was wel, iedereen dacht, wat gebeurt er nou? Maar ja, op een gegeven moment toen de brandweer er was, toen ging het allemaal wel goed.
3: Dit is Centraal Plus.

Sam Smith, Like I Can en Niet Nodig van Fleming en Meteor. De gemeente Leiden heeft een aantal panden gesloten. Allereerst de woning aan de Maartje Offerspad in Leiden. Die is gesloten voor een bepaalde tijd. En daarnaast ook een koffieshop. Dat is koffieshop De Eerste Kamer. Die is gesloten na meerdere overtredingen. En de komende 3 maanden mag deze niet open. En die koffieshop vind je midden in het centrum van Leiden aan de Steenstraat. En meer details daarover op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Gaan we nu naar Den Haag toe met de mannen van Direct. Dit is Wastelands. I swim.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: Meer voor jou. Onderweg naar een warm weekend met Adele na Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

Adele, Rolling in the Deep en Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. Het is Centraal Plus, de radiozender voor Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Vrijdagmiddag 7 augustus. Vandaag niet echt een hele zonovergoten dag, maar komend weekend belooft echt top te gaan worden. Temperaturen zo'n 28 à 29 graden. En dan volgende week dan gaat het echt weer subtropisch worden met temperaturen die ver boven de 30 graden uit gaan komen. En daarna, het is eventjes afwachten of dat doorgaat, zie ik toch wat regendruppels. En heel eerlijk, daar zijn we inmiddels toch ook alweer een klein beetje aan toe. Maar eerst eventjes dit weekend. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar mijn weekend, die is gewoon nog helemaal leeg. Dat is echt heel erg lekker. Afgelopen weekend had ik een druk weekend, veel te doen. En nu heb ik gewoon niks in mijn agenda staan. Dus ik ga gewoon echt letterlijk weekend vieren. Beetje uitslapen, beetje relaxen. Op zich ook wel lekker natuurlijk. Zometeen de laatste update van de poll van deze week. Ook Sommieu en Multicolor komt eraan. Na Pink Panthers en Zara Larsson, dit is Stateside.

0: Betekende eigenlijk de grote doorbraak voor de band Sommieux met Multicolor.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Laatste oproepje voor de poll van deze week. Partij voor de Dieren die wil graag de paardenmarkt in Voorschoten gaan verbieden. En wij zijn best wel een beetje nieuwsgierig. Wat vind jij daarvan? Actuele stand, 28% is echt eens. Dieren zijn niet voor vermaak van publiek. Wat een onzin, kan geen kwaad, dat zegt 65% en 7% zit een beetje in dubio, die weet het eigenlijk niet. Ja, die paardenmarkt, inmiddels bijna 2 weken geleden, met natuurlijk heel veel paarden op de Voorstraat. En ja, er zijn mensen die zeggen, moet niet kunnen. En andere mensen, ja, die genieten daarvan, die zeggen, traditie is traditie. De uitslag van die poll vanavond met Joyce in het weekoverzicht en stemmen kan nog een kleine 3 kwartier op onze eigen website centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp.

Coldplay, Paradise en een liedje. Ja, ik word er dus stiekem best wel vrolijk van. Rolf Sanchez en Marchar. En dat is dan weer nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus.

0: 5 geweest in Centraal Plus staat aan. Met Offenbach, Miles Away en Aswad en Shine. Ja, ik weet niet, 4:30 wel een beetje het moment dat je misschien wat trek begint te krijgen. Dat je zoiets hebt van, misschien wel even tijd om naar de snackbar te gaan. Even langs de automaat of gewoon even kijken of ik de koelkast kan gaan plunderen. Nou, we gaan het zo meteen over gehaktballen hebben. Nou, misschien ook wel even een tip voor de Vrijmibo zo meteen. Gewoon lekker gehaktballetje. Gisteren vertelde ik al tegen Brigitte, gehaktballetje voor mij is dan met rood-wit. En dat is mayonaise curry. Zo vind ik hem in ieder geval het lekkerste. Nou, wat er met die gehaktballen is, blijf luisteren. Straks daar meer over. Ook Teddy Swims komt eraan. En Eva Max, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: En wederom een pareltje van de kant van Teddy Swims met Breakup in Reverse. Centraal Plus, het is de middagshow. Ja, misschien wel trek in een lekker gehakt balletje. Jongeren uit de verschillende wijken in Leiden die gingen afgelopen woensdag de strijd aan wie de beste gehaktbal kon maken. Ja, moet het dan niet zijn wie de beste gehaktbal kan draaien? Ja, in teams maakten zij hun eigen variant van een gehaktbal. En deelnemers die konden daarbij zelf ingrediënten kiezen en ook hun eigen smaak samenstellen. Wij waren erbij en moet je maar eventjes luisteren. Dit ging dus over die gehaktballenwedstrijd.
1: Nou, we zijn bezig met de Youth Battle voor gezondheid. En ze zijn nu bezig met een gehaktbal maken. En dat doen ze via een recept die wij dan hebben voorbereid. Maar ze mogen hem wel helemaal zelf invullen, zodat het echt een eigen creatie wordt.
2: We mochten geheime ingrediënten kiezen. En we hebben sambal en tomatensaus gekozen. En ik denk dat het wel heel erg speciaal maakt.
3: Liefde.
4: Zelfgemaakt, liefde en goede kruiden.
5: We doen ketchup manen erin. En als topping doen we dan kaas erop om het te laten smelten. En lekker uitjes eroverheen.
1: En uiteindelijk gaan we dat jureren. En ze zijn vooral aan het samenwerken. En in een team proberen ze echt die prijs dan te winnen. De eerste prijs, dat wordt een cadeau voor de bioscoop. En dan krijgen ze per teamlid krijgen er 2. Dus dan kan je iemand meenemen naar de film toe. We zijn nu in de Stevenshulp. En deze wedstrijd is ook met de Mors en met Zuidwest, Bos en Gasthuizen. En eigenlijk heb je overal wel een kookclub zitten waar mensen echt leren over een beetje de verantwoordelijkheid die je hebt in de keuken, maar ook hoe je goed kan, de mooie dingen kan snijden. Dat je naar elkaar moet luisteren, dat je een beetje respect voor elkaar moet hebben. Eigenlijk hoe je als team heel goed samenwerkt. En in de zomervakantie maken we er dan een soort youth battle van. En dat is dan dat al die districten samenkomen. En dat we dan een beetje kunnen kijken van welke kookclub heeft het beste gepresteerd.

Onderweg naar het weekend met Davina Michel, Would I Be Friends With Me en ook de Sugar Babes en Push the Button uit 2004. En dit is Ed Sheeran, je hoort Azizam.

Taylor Swift, Opa Light en Ed Sheeran, Azi Jam. Einde van de middagshow voor vrijdag 7 augustus. En dat betekent, ja, vrijdagmiddag even voor 5, de kick-off van jouw weekend en de start van de vrijdagmiddagborrel met Arno, Tijmen en Brigitte. Ze hebben heel veel leuke gasten, die komen hier over de vloer. Hapjes, drankjes, nou, misschien wel iets van gehaktballen of zo. Aankomende maandag een nieuwe middagshow. En ik wens je in ieder geval een heel mooi weekend. Geniet ervan. En nu heb ik nog een X-Plus-track op naam van Olivia Rodrigo voor je. Stupid Song.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Vrij Nivo.
3: Lekker rustig op de weg, maar hier wordt het druk tot 7 uur.

0: gebeuren met de lichten uit? Ik weet het niet. Turn the lights up. De drie J's eigenlijk. Just Him, Jack Staal en Jan. Bij Centraal Plus. Goedemiddag. Het is net 5 uur geweest. Vanuit en welkom. De vrij nieuwe is er weer tot 6 uur. En we missen iemand.
1: We missen iemand inderdaad.
0: Maar...
1: we hebben nog goed iemand voor de plaats gekregen.
0: Ja.
1: Wie is daar?
0: De man met het petje is er vandaag niet. John Develeen. Maar wie hebben we hier? Onze bekende cameravrouw natuurlijk.
1: Ja, ik stel ze
0: vooral bekend, die bij Centraal Plus.
1: Brigitte, ja.
2: Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Hallo.
0: Nou, is dat even gezellig, hè?
1: Ik zie één blij gezicht hier, maar ik ben heel blij van.
0: Ja, ik zie ook een blij gezicht. Maar jij in het geval. Klopt, ja. Je kan mijn gezicht zien natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Moet je spiegel hebben? Nee, leuk dat je er bent, Brigitte.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Superleuk om erbij te zijn.
0: Ja. Ik hoor je natuurlijk regelmatig op de zaterdagochtend. Want als ik een beetje vroeg uit de veren ben op zaterdagochtend, om 7 uur, dan is er al een programma natuurlijk bij ons. Hè?
2: Dat klopt, ja.
0: Dan blik jij samen met Joyce en Rudo terug op de week.
2: Ja, en dan gaan we kijken waar ik eigenlijk allemaal geweest ben afgelopen week. Ja,
0: precies, ja.
2: En dat zijn veel dingen.
0: Ja. Waar ben je geweest? Wat is een hoogtepunt van afgelopen week geweest bijvoorbeeld? Even leuk om te weten alvast.
2: Ja, vaste kijkers van het programma, die kennen het wel. Mijn vaste terugkomende iets is eten. Ik ben bij een gehaktballenbakwedstrijd geweest.
0: Hoe bestaat dat?
2: Ja, serieus. Dat zijn,
0: waar was dat?
2: Dat was onderdeel van de zomeractiviteiten van Sol en Leiden.
0: Ja.
2: En er gingen een paar kinderen, die gingen in de tuin van het buurthuis Stevenshof, gingen zij de strijd met elkaar aan wie de lekkerste gehaktbal kon maken.
0: Zo, en heb je geproefd ook?
2: Nee, helaas niet. Ah. Oh, ik was zo teleurgesteld.
0: Er was wel een jury.
2: Ja, er was een jury en die bestond natuurlijk uit mensen van Sol. En er waren ook ouders aanwezig die de gehaktballen konden proeven. Maar ik greep net naast de pot helaas.
1: Ah, ja. Jammer.
0: Ja, het is een mooie baan hoor. Het is een mooie baan. Het zijn allemaal leuke dingen. Hè?
1: Dat is waar.
0: Wij zitten hier maar in die studio.
1: Ja,
0: we horen die verhalen van mensen die hier langskomen. Maar we zien het nooit zelf natuurlijk.
1: Beetje jaloers
0: op tv.
1: Juist.
0: Ja, we zijn een beetje jaloers inderdaad. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook leuke gasten vandaag. En jij weet ook wie er komen toch? Want dat is een beetje de rol van John altijd. Die een beetje vertelt wie komt er eigenlijk vandaag allemaal. Weet jij?
2: Ja, er zijn 3 onderwerpen die we gaan behandelen. We gaan het hebben over de LCIT onder andere. We gaan het hebben over de Nederlands-Indië herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
2: En tot slot gaan we het hebben over hardlopen.
0: Hardlopen, ja. We mogen weer gaan oefenen. Dat is een beetje het idee van mij. Er komt een cursus om voor beginners.
1: Ja, zeker voor jou dus. Want jij bent een beginner. Toch of niet dan?
0: Nou ja, ik wandel wel hè.
1: Oh.
0: Hoort dat er ook bij?
1: Dan ben ik eerder te beginnen, want ik hardloop nooit. Ik doe het echt nooit.
0: Nee, je doet helemaal niks. Ook niet wandelen en zo.
1: Nou, eigenlijk niet, nee.
2: Nee, jij sport toch?
1: Ja, ik sport wel veel. Maar kijk, weet je, hardlopen en lopen, dat is weer iets heel anders.
2: Oké.
1: Ik basketbal veel, maar...
2: Wat voor sport deed je ook alweer? Dat is voetbal of zo, toch? Niet?
1: Nee, basketbal, taekwondo.
0: En sport waar je gezicht kapot van gaat.
2: Dat was het.
0: Taekwondo was dat.
1: Nou, ja, het is hersteld
0: inmiddels.
1: Dat gaat ook goed.
0: Wat zei je?
1: Door een sportschool tegenwoordig. Er gaat geen voet in de gezicht, zeg maar.
0: Nee, dat is niet meer? Oké.
1: Nee, dat is niet meer.
0: Nee, dat was 1 keer een leuke ervaring, maar niet verhaling van. Nou goed, dat zijn in ieder geval de gasten van vandaag. Die krijgen we dus de komende 2 uur te horen. En we gaan nog een beetje vooruitkijken naar het weekend of er leuke dingen te doen zijn. In ieder geval kun je naar het programma luisteren morgen. Brigitte ook in zit, tussen 7 en 9.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar goed, daarna is het weekend toch heel lang natuurlijk. Dus er zijn allerlei leuke activiteiten. Daar gaan we bij stilstaan zo rond 7:15. En we hebben natuurlijk de straatplaat. Ken jij het concept van de straatplaat, Brie?
2: Ik ken het concept een beetje, maar leg het nog eens uit.
0: Nou, het concept is dat we aan het eind van de show draaien we een plaat die we koppelen aan een mooie straat in onze regio. Dus qua titel lijkt het op de straatnaam of het heeft er in ieder geval iets van een verband mee. En ja, dan gaat het dus over een straat in onze regio. Weet jij toevallig hoe de regio heet? Ja, je komt overal natuurlijk, dus jij weet precies welke plaatsen erbij horen, denk ik.
2: Oeh, nou, ik ken niet alle straatnamen uit mijn hoofd.
0: Nee, niet de straatnamen, maar de plaatsen alleen maar, de plaatsen.
2: Ja, zeker wel, ja.
0: Noem eens dan, kijken of je...
2: Leiden, Leidendorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Oestgeest en Wassenaar.
0: Kijk, dat komt er even van je uit, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Alsof... moeten wij jaren beoefenen, hè, voor zoiets. Het komt gewoon uit. Dus ja, dat zijn inderdaad dat zijn de plaatsnamen waar het zich in zou kunnen bevinden. En Tijmen, jij bent vandaag aan de beurt om de plaat uit te kiezen. Dat klopt. Heb je al leuke tips voor ons?
1: Zo, ik had een lijstje erbij.
0: Ja.
1: Als het goed is, had ik het
0: want
1: goed.
0: Als je dus thuis zit te luisteren en denkt van, maar wacht eventjes, heb ik er ook wat aan? Ja, natuurlijk heb je er wat aan, want je kan prijzen winnen namelijk.
1: Dat klopt,
0: hè?
1: Ja. Wat is er weer?
0: Je kunt het koodiepakket winnen van Centraal Plus met allemaal gadgets. Met Centraal Plus erop, of C Plus staat er dan op meestal natuurlijk. En natuurlijk de welbekende Vrijmie boterkoek.
1: Allemaal leuke merchandise.
0: Ja, heerlijk voor in de zomer. Kan je lekker sudderen in het zonnetje.
1: Het moet je wel opeten
0: dus
1: op een gegeven moment.
0: Geef ons een tip, Tijmen.
1: Nou, we zitten in Voorschoten. Dat is alvast de 1.
0: En... nee, we zitten in Leiderdorp.
1: Sorry?
0: Ik wil even corrigeren.
1: Ah, leuk. Fijn. Wou je nog meer tips hebben toevallig?
0: Ja, doe even een tip. Ja. De straat is in Voorschoten.
1: Inderdaad. En we hebben het hier over torren en een vogel.
0: Torren?
1: Als
0: die kleine beestjes.
1: Ja, de kleine beestjes inderdaad en een vogel.
0: Die hebben ermee te maken.
1: Eentje, één vogel.
0: Eén vogel heeft er ook mee te maken. En Torren.
1: Torren.
0: Heeft dat met de straatnaam te maken of met de plaat?
1: Allebei.
0: Zo.
2: Ik vind het nu al lastig.
0: Dat geeft nu al veel. Ja, er komen nog veel meer tips. Hè?
2: Ja, oké, gelukkig.
1: Ja, hier moet je wel facteren hoor. Want we hebben natuurlijk eerst gasten.
0: Het wordt er niet per se makkelijker van, is mijn ervaring met tijdens de tips. Maar in principe komen er nog wel meer tips.
1: Dat wordt gecompliceerd, kan ik je vertellen. Ja.
0: Mocht je nu al weten met deze geweldige tips van Tijmen, dan kun je alvast een mailtje sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl.

0: 5, One More Night. Wij zijn Trouw Plus. De Vrij Mibo is er tot 7 uur, zoals elke week. Tussen 5 en 7 vandaag zonder onze John. Die is volgens mij in een bungalowpark of zo, hè?
1: Dat kan best kloppen, ja.
0: Ja, hè?
1: Die is lekker op vakantie.
0: Er is een huisje ergens op de Veluwe of iets met bomen erbij. Dat,
1: even de vrije tijd vieren.
0: Ja, de vrije tijd inderdaad. Maar Brigitte is erbij, gezellig. En we hebben onze eerste gast hier. Dat is Arnold van de Capelle. En die komt vertellen over de Leidse herdenking van 15 augustus in het Wereldmuseum in Leiden. Die bijeenkomst staat stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Maar vooral ook bij ontmoeting, familieverhalen en verbinding tussen generaties. Een bijzonder onderdeel is de gezamenlijke vlaggenlijn. Bezoekers kunnen daar zelf iets aan bijdragen, waardoor de herinneringen en verhalen letterlijk zichtbaar worden en de lijn ieder jaar verder groeit. Nou, daar heb ik misschien al heel veel weggegeven, maar we gaan toch even wat verder vragen aan Arnold. Van harte welkom trouwens. Ja, waarom was het nou belangrijk om juist in Leiden nou zo'n eigen herdenking rond 15 augustus te organiseren?
2: In Leiden hebben we een herdenking voor de Leidse gevallenen in de periode 45-49. 45-49 is na de capitulatie van de Jappen. En toen zijn er heel veel Nederlandse jongens naar in Indië gestuurd vanwege de zogenaamde politionele acties. Maar we noemen het inmiddels de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Dat bestaat. Dat wordt gehouden bij een molen De Put. En al jaren. En ik ben een Leidenaar. Nanette van Beukering, die er ook zou zijn, maar helaas heeft moeten afzeggen, zit in het bestuur van de Nationale Stichting Herdenking 15 augustus 1945. En wij vonden eigenlijk dat Leiden ook een serieuze 15 augustus nodig had. En we zijn toen gaan kijken van wie zouden we daarvoor kunnen krijgen. Tegelijkertijd speelde bij de gemeente Leiden ook die vraag van zouden we 15 augustus niet moeten herdenken. En een en een is tegenwoordig.
0: Ja.
2: En we hebben de organisatie van de Leidse Passer hebben we bereid gevonden om deze herdenking te gaan organiseren.
0: Ja. Dus goed, er was gewoon duidelijk behoefte aan. Maar goed, dit is geen traditionele herdenking. Hè? We gaan het iets anders aanpakken. Het is niet een hele ceremonie, maar een andere soort aanpak.
2: Het is... Kijk, er zijn op dit moment zo'n 81 herdenkingen in heel Nederland. Maar die als uitgangspunt hadden wel de oorlog en dus defensiepersoneel. Mensen... Ik word nu wakker geschud.
0: Ja, dat is, de wekker staat op een mooie tijd, moet ik zeggen. Dat zou ik ook wel willen.
1: Ze buiten de klok in ieder geval.
2: Geen idee.
0: Of zijn de eieren klaar? Dat
2: waarom
0: hij
2: dat doet. Maar, misschien gaat hij nog een keer zo meteen.
0: Ja.
2: Dat is misschien ook wel goed om mensen wakker te schudden. Als je vraagt, wat is nou precies 15 augustus?
0: Want, ja, nou, daar ben ik ook benieuwd naar inderdaad.
2: Als ik jullie in eerste instantie gevraagd zou hebben 15 augustus... dan zie je de meeste mensen kijken van 15 augustus.
0: Nee, dat zou ik ook niet direct kunnen vertellen.
2: Maria Hemelvaart komt dan als eerste. Ja. Wat ook inderdaad het geval is. Maar 15 augustus is het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen is pas de Tweede Wereldoorlog echt geëindigd.
0: Ja.
2: En ook dus voor het hele Nederlandse Koninkrijk. Nou, even terugkomen op de niet zo traditionele herdenking in Leiden. In Leiden is dat niet het uitgangspunt. Uitgangspunt was niet de militairen. Maar het uitgangspunt was, wij willen die herdenking. Jonge mensen, de derde, vierde generatie wil onze herdenking vieren. Of eerst herdenken en dan vieren. En toen kwam Cindy Smits, dat is een belangrijke Leidse Indo. Die kwam met het idee, laten we een lijn gaan maken van vlaggen. En dat heeft vorig jaar geweldig onthaal gekregen. En dit jaar gaan we daar gewoon weer verder.
0: En wat houdt dat in dan, die vlaggenlijn?
2: Het is een verbinding.
0: Ja?
2: Het is de verbinding tussen wat er gebeurt in Nederlands-Indië en Nederland. Maar vooral, en dat is belangrijk, de meeste herdenkingen zijn ontstaan vanuit de Indische gemeenschap. Maar er zijn natuurlijk veel meer etnische gemeenschappen, zoals de Molukkers, zoals de Papua, zoals de Peranakan-Chinezen. De Totochs, de Blanda's, de Blanken, die ook allemaal in die oorlog hebben meegedaan. Of in die oorlog hebben gestreden.
0: Ja.
2: Dus het is vooral om die verbinding, die diversiteit van gemeenschappen, om die aan elkaar te knopen.
0: Ja,
2: dat is
0: ja.
2: die lijn, die vlaglijn.
0: En dat betekent dat degenen die daar ook langskomen, die bezoek komen, die nemen zelf ook iets mee om de vlag groter te maken.
2: Dat zou kunnen.
0: Om de vlag te laten groeien.
2: We hebben natuurlijk allerlei spullen liggen.
0: Ja.
2: Maar het is niet zomaar een herdenken. De meeste herdenken zijn een uurtje. Maar dit is een hele middag.
0: Ja, ja.
2: Er wordt een hele middag zijn we bezig om om met elkaar te spreken over wat is er nou eigenlijk gebeurd daar.
0: Ja.
2: En dat is met name van belang. Wat voor invloed heeft dat op die derde en de vierde generatie?
0: Ja.
1: Is het ook gelijk wat er anders is dan andere herdenkingen? Dat in gesprek gaan, zeg maar, dat gedeelte?
2: Nee, dat is wel iets wat altijd gaande is. Maar inderdaad, je hebt gelijk. De laatste tijd, ik ben vrijwilliger bij 15 augustus, de nationale herdenking. Sinds vorig jaar kunnen we via het V-fonds kunnen de herdenkingen een subsidie aanvragen voor de nasi bungus. En de nasi bungus is een simpel nasi gerechtje die uitgedeeld werd door het Rode Kruis toen Indië bevrijd werd. Naast die nasi bungus wordt als voorwaarde gesteld, net zoals de vrijheidsmaaltijden, misschien hebben jullie daar ook aan meegedaan, dat er wel iets inhoudelijks is. Dat er iets meer moet zijn dan alleen maar eten met elkaar en herdenken. Maar je gaat met elkaar in gesprek. En waarover ga je dan in gesprek? Nou, heel veel herdenkingen hebben hun eigen manier om in gesprek te gaan. En in Leiden doen we het op deze manier. Dus het is nu wel iets dat veel en veel meer voorkomt dan alleen maar herdenken. Omdat dat gesprek zo belangrijk is.
0: Ja, maar dat gesprek dan zal dan gaan over Nederlands-Indië, neem ik aan.
2: Uiteraard is het uitgangspunt Nederlands-Indië.
0: Ja, ja.
2: Maar het gaat voor wat nu op dit moment heel sterk speelt bij de derde, vierde generatie is de intergenerationele trauma's. Ik weet niet of dat bekend is. Het is op dit moment in, hè, om te kijken van waar komen we onze trauma's in godsnaam vandaan.
0: Mm-hmm, ja.
2: En zijn de trauma's dan de trauma's die van mij zijn, of zijn die van mensen in eerdere generaties?
0: Ja.
2: Je hebt de eerste generatie die kwam in Nederland en hield zijn mond dicht. Want die gaat vertellen dat je mensen hebt zien onthoofden. Mensen hebben zien doodgaan, dat vertel je niet aan iedereen. De tweede generatie, waar ik een onderdeel van ben, die heeft nooit wat te horen gekregen. Althans, nooit wat, dat is overdreven. Maar in ieder geval, die eerste generatie wilde hun kinderen daarmee niet opzadelen. Die derde en vierde generatie zegt van ja, kijk eens, dat kleurtje dat we hebben, dat is toch anders.
0: Mm-hmm.
2: En dat eten is toch anders bij ons dan. Wat is er nou precies aan de hand? En die gingen vragen stellen. En ook die vraag van mijn manier van staan in de wereld is toch iets anders. Waar komt dat vandaan? Dus die vraag is voorkomen gerechtvaardigd. Is dat nou anders? Nee, het gebeurt op dit moment in heel Nederland de meeste herdenkingen zijn daar wel mee bezig. Natuurlijk bestaat er ook een herdenking die gaat over de blauwe aap. Er zijn mensen uit de marinewereld die dan zeggen van het gaat vooral om de Indische rijsttafel. Als die al bestaat. Want de Indische rijsttafel bestaat gewoon niet. Maar

0: handschoen koop bijvoorbeeld, die niet onbekend is in den landen. Die het gesprek leiden. In Leiden hebben we onder andere Cindy Smits. Dat is een geweldenaar. Die weet echt alles over datgene wat er gebeurd is daar. Maar spreekt ook Bahasa. Geeft ook lessen Bahasa.
1: Mm-hmm.
0: Dus het wordt wel degelijk begeleid. Ik kan heel veel van die voorbeelden noemen in heel Nederland waar dit soort dingen gebeuren.
1: Ja, ja. Even de feiten. Hoe laat begint de herdenking? Volgende week is het?
0: Volgende week, 15 augustus, ja. Uiteraard. Nou moet ik zeggen dat ik dat even niet in mijn hoofd heb, maar ik ga dat zo meteen opzoeken. Ik denk dat het 2 uur is. Ik ga dat zo meteen nog even voor je bekijken. Dat is in Leiden, hè?
1: Ja.
0: In de Leidse herdenking. Wil je ook weten waar, wanneer de echte herdenking, nou niet de echte, de herdenking in Den Haag vindt?
1: Nou, we zijn vooral geïnteresseerd in Leiden.
0: We zijn vooral in Leiden.
1: Ja, we zijn van Leiden. Ja.
0: Oké. We komen misschien zometeen ook nog op Leiderdorp terug.
1: Daar is ook een herdenking nog apart.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Er is nog zelfs een tweede herdenking in Leiden.
1: Ja, ja. Ja. Als je de data moet je nog even opzoeken.
0: Ja, ga er even opzoeken.
1: Dan ga ik even een plaatje draaien. Want
0: ja, dat dacht ik wel, anders, ja.
1: ja. Anders gaat het te lang duren waarschijnlijk. En we moeten ook nog het nieuws doen zometeen. Dus blijf eventjes hier. Dan gaan we zometeen horen wat precies de feiten zijn rond deze, denk ik, wanneer we daarbij kunnen aansluiten. Want het is voor iedereen toegankelijk gewoon, toch?
0: Dat is, hoe meer mensen, hoe leuker. Ja,
1: dus dat sowieso. Oké, zometeen gaan we nog eventjes daar wat meer over horen. Eerst Pink bij Sint Rappers. Yes.

0: Never Gonna Not Dance Again. Pink was dat. Wij zijn er al plus. Ja, er wordt hier nog gedriftig gezocht naar alle feiten rond de Nederlandse India-denking volgende week, 25 augustus. Ze zijn er nog niet, geloof ik. Hè? Dus doen wij eerst gewoon eventjes het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, hoogste tijd 4:30 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op contact op te nemen. Het gaat, de telefoon gaat ook nog. Dat is wel getuigen misschien wel, hè? Zou zomaar kunnen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen, voertuigen of mensen die camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of een dashcam. Hier was het nou, ja goed, midden in de nacht, hè? Ja,
2: ja, dat is ook wat. Ja,
0: niet zoveel getuigen waarschijnlijk.
2: Misschien zo'n ringdoor wel, die werkt op
0: hoe heet het? Wie?
2: Beweging. Beweging. Het kan wel eens
0: zo'n deurbel, ja, ja, precies, ja. Kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om een dag mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier daar in die supermarkt. Dat is wel leuk. Misschien moet je ook wel controle doen, steekproefcontrole.
3: Ja, spannend, ja.
0: Ja, mensen aanspreken, dat is niet zo leuk hoor.
3: Ja, precies. En dan zeker als ze het gestolen hebben. Ja. Nou, ja. Ik hou me vast. Ja.
0: Moeten ze niet een ander woord voor controle hebben trouwens? Hè? Want ze zeggen dat ook gewoon.
3: Een vriendelijkere
0: Sorry, ik moet even controleren. Dat is al niet goed, hè? Even controleren.
2: Checken.
0: Ja. Ik wil even helpen kijken of u niet te veel heeft afgerekend.
2: Gewoon een check, toch? Dat is
0: zoiets, ja. Word je vaak, doe je vaak boodschappen?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Jij, Brie?
3: Ik laat het bezorgen, sorry.
0: Oh, je laat het bezorgen?
3: Ik ben er zo een, ja.
0: Je hebt alle problemen af, hè?
3: Ja, heerlijk. Het niet zelf is echt te scannen. Voor mij, ja.
2: Ja, ik word nog thuis, dus dan krijg je dat.
0: Maar van de zelfscan. Maar ja, het gaat wel eens een keertje mis. En als je één artikeltje mist, moeten ze al je tassen alsnog gaan scannen. Heel vervelend. Ja. Ja.
2: Ik heb het wel eens een keer meegemaakt.
0: Dat hebben deze kinderen waarschijnlijk niet allemaal meegemaakt natuurlijk. Ja. Bij het eventjes achter de schermen kijken bij de supermarkt. In Leiderdorp start in september weer een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiderdorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. Dat is het nieuws uit de regio. Nou, misschien hebben we zo meteen files, Brie?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet? Daar gaat Johnny's videoshow weer.
3: Ja. Ja,
2: helaas,
3: ja,
2: helaas.
3: Dat is goed nieuws voor iedereen die in de auto zit.
0: Ja,
3: in
0: dat is goed nieuws inderdaad. Nou, daar hebben we alleen maar een weerbericht aan nu. Na een wisselvallige periode laat de zomer zich dit weekend weer goed zien. Morgen begint de dag met flink wat zon. In de loop van de middag trekken af en toe wat wolken over. Maar het blijft op de meeste plaatsen wat droog. Het wordt aangenaam warm. Met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Er staat een zwakke tot matige westenwind, waardoor het aan de kust ietsje koeler aanvoelt. En zondag ziet er opnieuw prima uit. Er is een afwisseling van zon en stapelwolken en de kans op een bui blijft klein. De temperatuur loopt op naar 23 tot 26 graden met de hoogste waarde landinwaarts. En de wind blijft zwak tot matig uit een westelijke richting. Kortom, een overwegend droog en zomers weekend in Zuid-Holland met regelmatig zon en aangename temperaturen. Dus ideaal weer om erop uit te gaan.
2: Dat klinkt ja.
3: Heerlijk.
0: Lekker toch, hè? Ga je erop uit ook, Brie?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik heb eindelijk even een weekendje voor mezelf. Dus ik ga er echt even gebruik van maken om lekker thuis te blijven.
0: Ja, nou,
3: lekker introvert.
0: Je gaat natuurlijk hier de hele week op pad met de camera. Maar neem je dan als je privé... Neem je ook al een camera mee altijd? Of,
3: foto, camera op de telefoon.
0: Ja, je telefoon. Maar, dat is natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
0: Ja, toch te blijven gewoon doen natuurlijk. Hè. Filmen. Geen files dus.
3: Geen files, nee. Klopt.
0: Nou,
3: lekker doorrijden.
0: Ja, lekker doorrijden. Zometeen nog, is het inmiddels al bekend hoe het zit met de Nederlands-Indië-denking?
4: Ben jij die John Sahoka van Centraal Plus?
0: Ja, dat is
3: de eerste keer dat ik het doe eigenlijk. Dus,
0: John Sahoka, die zit er niet meer volgens mij hoor, bij de ANWB.
4: Die zit er niet meer. Maar nee. John Sahoka heeft in Leiden gewoond. Hè?
0: Oh, is dat zo?
3: Oh, echt?
0: Ja.
4: Wij woonden in Marnixstraat en zij woonden in de volgende hof.
0: Oh, oké.
4: De hele familie Sahoka.
0: Ja.
3: Bijna buren.
4: Nou ja, zij zaten in een mooi huis. Hè.
3: Oh, ja.
4: Echt huis, wij zaten in de flats.
3: Hmm.
0: Ja. Is inmiddels al duidelijk hoe het volgende week eruit ziet, dit programma? Ben benieuwd.
4: Om 12:00.
0: Dan begint de Nederlandse...
4: Nou,
0: dan hebben we 10 minuten nodig gehad voor dit.
4: En om 4:00 zijn ze klaar.
0: En om 4:00 is het klaar. En waar moeten we zijn?
4: We moeten zijn in het Wereldmuseum. En je kan je daarvoor inschrijven, wat wel gewenst is, omdat je dan Omdat ze dan weten hoeveel Nasi Bungus maaltijden ze moeten serveren.
0: Dat is wel belangrijk inderdaad. Ja. Oké, okay, fijn dat je hier was en om het even uit te leggen. En succes volgende week.
4: Oké.
0: Dat was genoeg. Arnold van der Capelle was dat. En zometeen praten we over de El Cid Week.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Love Myself, Haley Steinfeld was dat bij Centraal Plus, de Vrijmibo. Tot 7 uur zijn we er. En ja, Amber en Scott die schuiven nu aan. Namens de organisatie van de El Cid Week in Leiden. Ja, dat is volgende week weer. Van 10 tot met 14 augustus maken nieuwe studenten dan kennis met hun studie, met de stad, met verenigingen en het Leidse studentenleven uiteraard. Dus laten we even horen wat we allemaal kunnen verwachten komende week. Van harte welkom allebei, Amber en Scott.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja, ja, even, hoe ver zijn jullie al met het studentenleven?
2: Nou, al wel verder gevorderd dan toen ik zelf de LZ heb gelopen.
0: Ja.
2: Dat was 4 jaar geleden en ik kon er eigenlijk niet bij voorstellen dat ik nu hier zou zijn en zelf zo'n gigantisch evenement zou organiseren.
0: Nee. Heb je goede herinneringen eraan, aan de LZ Week?
2: Ja, maar
0: jullie eigen LZ Week dus?
2: Dat het wel echt als vrijwilliger daarna veel leuker is geworden.
0: Oh ja? Want?
2: Nou ja, de LZ is maar 1 week. En ja. Nu ik actief ben geworden door een commissie te doen en later een bestuur te gaan doen, heb ik een heel jaar en maanden kunnen vullen met allemaal LZ-punten. Die hele week naar een veel breder tijdspad kunnen trekken.
0: Ja, ja, ja, ja. En hoe ver ben jij inmiddels in de studie?
1: Ik heb mijn bachelor afgelopen zomer afgerond.
0: Oh, is mijn klaar dus.
1: Hierna ga ik mijn master doen.
0: Oh, dan ga ik nog even door. Ja,
1: dat zal wel bijna zijn, denk ik.
0: Oh, dat is waar. En heb je daar wat aan gehad ook, dat je zo'n introductieweek hebt gehad?
1: Nou, ik heb mijn eigen LZ dus niet gelopen.
0: Oh.
1: Dat was tijdens corona. Dus ik heb er niet te doen. Maar het jaar daarna ben ik vrijwilliger geworden. En ik vond het zo'n gave organisatie. En ik ben steeds verder omhoog gegroeid. En nu ben ik bestuur.
0: Ja. Jullie zitten samen in het bestuur nu.
1: Ja. Met 4 anderen.
0: Hoe heb je dat in coronatijd gedaan trouwens? Is het via Teams gegaan nog? Of,
1: het was 3 dagen fysiek en 3 dagen online. Dat was een livestream.
0: Ja. Nou, gauw vergeten deze tijd. Jij hebt er gewoon 11 zitweek gehad.
2: Ja, inderdaad. Ja, dus 2022. Ja. Dat was de eerste weer normale editie.
0: Ja. Kun je even voor de buitenstaander die misschien geen student meer is of niet in Leiden woont, toch even uitleggen wat het precies inhoudt?
2: Dat is goed, wil jij?
1: De LZ, je zei het al een beetje, het is de introductieweek van alle onderwijsinstellingen hier in Leiden. Dus sinds kort ook het mbo.
0: Ja.
1: En we hebben 3 pijlers. Wij zorgen ervoor dat de studenten een zachte landing krijgen in de stad. En door middel van de introductieweek leren zij de stad Leiden kennen, hun studie en het studentenleven. En zo hopen we dat je een goed begin hebt van je studententijd.
0: Ja, het is trouwens een afkorting ook, hè? Want als je denkt van LZ, ja, wat zal het zijn? Het is gewoon een leuke, gezellige uitdrukking. Maar het staat nog ergens voor, toch?
1: Ja, het is niet de Spaanse ridder.
0: Nee. Zou wel een leuke link zijn trouwens. Ja, we hebben toch iets met Spanje ook in Leiden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Het staat voor enige Leidse commissie introductiedagen.
0: Ja, nou, lekker pakkend.
3: Heerlijk, ja.
0: LZ is toch beter,
1: ja.
0: Hè? Ja. Wat is de rode draad voor de week, komende week?
1: Een hele hoop lol hebben. Ik denk voor de deelnemers die misschien nu luisteren, jezelf leren kennen, de stad leren kennen, vrienden maken, vriendschappen smeden voor het leven. Er zijn mensen die na 20 jaar nog steeds met een LZ groepje afspreken, wat wij heel bijzonder vinden. Vind ik zelf de leukste week van Leiden.
0: De leukste week van
1: het jaar.
0: Ja.
3: En jullie hebben ook elke week, of elk jaar hebben jullie een thema, toch?
1: Ja.
3: Wat is het thema van dit jaar, is dat bekend?
2: Luminous Leiden.
3: Ah, en wat betekent dat?
2: We vonden het gewoon een beetje, hoe zeg ik dat het best? We proberen een licht te schijnen op de studententijd. We willen mensen.
1: Het kan soms best spannend zijn. Beginnen met studeren in een vreemde stad. Nieuwe mensen leren kennen. En we hopen dus, wat ik net al zei, voor een zachte landing hier in Leiden. Dus we vonden een verlicht thema passend daarbij. Zeker ook de laatste tijd. We hebben wat moeite met vrijwilligerstekorten bijvoorbeeld. En we hopen dus met dit thema daar een beetje licht aan te geven.
0: En hoe gaan we dat dan terugzien?
1: We hebben door de hele stad natuurlijk een hele hoop verlichting. Er zijn een aantal gebouwen door de stad ook uitgelicht. Mm-hmm. We spelen zelf ook met verlichting op onze evenementen.
2: Maar het is voornamelijk ook in de grafische vormgeving. Ja. Dus ons logo is een lampje. En de sokken van dit jaar hebben een lampje en sparkles en dat soort motieven. Dat is hetgene waar je het meeste in terugvindt. Het thema jaarlijks.
0: Ja, en als je nou even kijkt naar het hele programma. Als je nou maandag, je gaat gewoon de hele week meedoen. Maandag begin je, dan aan het eind van de week vrijdag dan. Wat is afgelopen? Wat heb je nou zo al meegemaakt?
2: Nou, ik ben heel trots op het diverse programma wat we hebben. Want er is voor iedere student wel wat. Je kan naar een kroegentocht gaan en er echt een feestweek van maken. Maar tegelijkertijd hebben we ook een museumtocht. Voor de mensen die wat meer de cultuur van de stad Leiden willen meemaken.
0: Ja, ik zag dat die tegelijkertijd gepland is inderdaad in het programma. Op woensdag volgens mij. Dus het is toch moeilijk kiezen, hè? Welke kroeg je neemt natuurlijk.
1: Je kunt het langs allemaal als je je best doet.
0: Ja, voor iedereen is er dus iets eigenlijk. Je hebt een beetje variatie aangebracht. Ja,
2: ja klopt. We hebben ook al een tijd een rustig avondprogramma. Verschillende avonden waar je op kan inschrijven. En nu hebben we dat ook doorgetrokken door overdag een rustige ruimte aan te bieden. Mm-hmm. Dus mocht je daar meer behoefte aan hebben, dan kan je daar ook op die manier je LZP mee invullen.
0: Ja, ja. Hoeveel nieuwe studenten verwacht u eigenlijk komend jaar?
1: We hebben momenteel al meer dan 3600 aanmeldingen.
0: Zo!
1: Ja, dat is flink wat.
3: Is dat dan meer of minder
0: inderdaad,
3: voorgaande jaren?
0: Goeie vraag, ja.
1: Ja, dat is meer dan voorgaande jaren. Alleen tijdens corona waren er wat meer, maar dat was natuurlijk deels online. Maar het is meer dan vorig jaar, ja.
3: Blijft er dan een stijgende lijn ook in het aantal bezoekers?
1: Ja, ja.
2: Afgelopen paar jaren wel.
1: Ja, het blijft stijgen. Er blijven steeds meer mensen zich aanmelden. Natuurlijk ook met de komst van het mbo, maar... Dat moet ook groeien. Dus ja. Dat is deels. Maar op de een of andere manier blijven mensen toch zich inschrijven ervoor.
0: Ja, ja, nou, er zijn er blijkbaar goede berichten over dan. Die gaan toch een beetje de rondte doen dan. Dat kan als niet anders. En wat is als je dan die studenten, kom je dan tegen straks in die LZ-week? Wat is nou een veel gestelde vraag van nieuwe studenten?
2: Hoe kom je aan een woning?
0: Oh ja,
3: pijnlijk, ja. Ja.
0: Ja. Want ze komen dus hier heel veel naartoe, terwijl ze nog helemaal geen huisvesting hebben. Dus ze moeten of heen en weer peddelen of wat. Hoe doen ze
2: het? Het wisselt een beetje. Het was vooral toen we op open dagen stonden en dergelijke. En dan proberen we te vertellen over de introductieweken, wat dat allemaal kan bieden. En dan is de vraag echt, oh, maar hoe kom ik nou aan een kamer?
0: Ja.
2: En we bieden ook slaapzalen aan voor de mensen die pas later in hun kamer kunnen trekken. Dat ook als je in Drenthe ergens woont nog steeds mee kan doen en onbezorgd de week kan ervaren.
0: Ja, maar dat is dan alleen voor deze week uiteraard.
2: Ja,
0: maar gaan jullie dan, is het in deze week ook tijd voor een gesprek daarover? Over hoe kom ik aan een woning of wat, krijg je ook tips? Of gaat dat niet zo inhoudelijk?
2: Dat is niet iets waar wij inhoudelijk veel mee bezig zijn.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nee. We hebben natuurlijk heel veel studentenverenigingen. Hoeveel doen er nu mee? Allemaal, denk ik.
2: Hoe bedoel je meedoen?
0: Nou, de studentenverenigingen die aan de LZ-week ook meewerken.
2: In principe is het niet zo dat studentenverenigingen meewerken. Maar tijdens de LZ hebben veel verenigingen hun eigen programma wat parallel aan ons loopt. Waar, omdat dit de enige week is voor sommigen, dat je kan inschrijven. Dus vandaar dat ze hun eigen programma draaien met eigen promotie en dergelijke. En zeggen, kijk hoe vet onze vereniging is. Kom ook daar even langs.
0: Ja, ja, ja. Er zijn ook sportclubs en dergelijke maar ook mee, toch? Tenminste, je hebt ook die kans om zich nu te laten zien.
2: Ja, zeker. Wij willen graag het laten zien wat Leiden te bieden heeft. Dus verenigingen en dergelijke die iets voor studenten te bieden hebben. Die kunnen in theorie bij ons zichzelf presenteren.
1: Ja, we hebben op de dinsdag bijvoorbeeld een watersportmarkt. Waar alle watersportverenigingen zich kunnen presenteren. En op de woensdag... Fit Festival, dus alle andere sportverenigingen die bij de universiteit zijn aangesloten, hebben daar ook een evenement.
0: Ja, ja. Komen jullie trouwens zelf uit Leiden oorspronkelijk?
2: Nee, ik kom uit Den Helder, dus dat is niet helemaal.
0: Oh, okay.
1: Ik kom wel uit Leiden. Mijn familie komt hier ook vandaan. Ik heb er niet altijd gewoond, maar ik ben nu weer terug. En daar ben ik ook blij mee.
0: Ja. En wat zou je aan nieuwe studenten als eerste over Leiden vertellen? Als je die moet een beetje de stad ontdekken. Wat vind je nou het belangrijkste om te vertellen aan nieuwe studenten?
1: Ik denk, de tip die ik meegeef, het maakt niet uit hoe, maar doe iets buiten je studie om. Word lid bij een vereniging, ga een sport beoefenen, word actief bij je studievereniging.
0: Ja.
1: Dus buiten de collegebanken om, leer mensen kennen. En ik denk dat de LZ daar een perfecte week voor is aan het begin. Maar ook later nog als mentor worden. Je leert je mentorkindjes kennen, andere mentorgroepjes, crewers. Je wordt samengegooid op een evenement en dan bouw je het samen op.
0: Ja.
1: Je houdt echt vrienden over aan de LZ.
0: Ja, ja.
2: En je leert er enorm veel van.
1: Ja.
2: Toen ik voor het eerst mentor was, als je net begint, dan ben je toch een beetje pril en nieuw en jong. En op een gegeven moment als mentor, dan heb je toch wel die verantwoordelijke rol in een zekere zin. En dat voelt wel gewoon goed en het is leuk. En ik zie die mensen nog steeds af en toe in mijn studie. En dan denken ze ook aan mij terug van, dat is die Amber. Die heeft mij de eerste week door de stad heen gelood.
3: Ja. Wat was ze anders toen?
2: Ja.
0: Anders? Ja. Ja, ja. Het is, neem ik aan, ook veel werk om dit te organiseren.
2: Zeker. We zijn met z'n zessen een zeskoppig bestuur fulltime ermee bezig vanaf september.
0: Maar even met z'n zessen organiseren jullie alles dan? Of zijn er nog allerlei vrijwilligers omheen dan?
2: Wij doen in principe de organisatie, maar echt het neerzetten van de evenementen. Ja. Dat wordt dan gedaan door onze crew en de mentoren die zich aanmelden. En we ook nog, even kijken, hoeveel commissieleden?
1: 16.
2: 16 commissieleden. Die dan helpen bij het werven van de vrijwilligers. Het opzetten van de evenementen die we door het jaar heen hebben.
0: Ja.
2: En die zich daarmee bezighouden. Dus we doen het zeker niet alleen, maar het kernteam is maar 6 man.
0: Ja, ja. Ja, dat is. Dus je bent flink aan de bak geweest al de hele tijd. En dat gaat de komende week nog even door, dus begrijp ik. En hoe zorg je er dan voor dat het ook allemaal veilig gebeurt en een beetje overzichtelijk blijft voor alle nieuwe studenten?
2: Wij hebben ten alle tijde een coördinatieteam. Wij runnen de week niet zelf. Dat zijn 6 mensen die of voorheen bestuur hebben gedaan of op een andere manier betrokken zijn geweest bij de organisatie. En ja, kan je wat verder ingaan op die rol?
1: Ja, zij zijn eigenlijk 24/7 op het studentencentrum Plexus. Dus zij zorgen ervoor dat bijvoorbeeld alle evenementen die wij hebben bedacht en gaan draaien, dat het mogelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Maar ze zijn ook telefonisch bereikbaar. Dus als er iets aan de hand is, kun je altijd hun bellen. We hebben ook mentoren. Ieder groepje heeft 2 mentoren. Ja. Die worden ook opgeleid om goed om te gaan met bepaalde situaties. En die weten ook hoe ze kunnen handelen.
0: Ja. Ja.
3: Hebben jullie ook nog maatregelen moeten nemen voor wat de warmte?
2: Ja, we hebben ook.
0: Oh ja, warme week wordt het ook.
2: Ja. Ja, ja, ja, maar dat is niet de eerste keer dat het deze temperatuur bereikt. Daar hebben we bepaalde hitteplannen en protocollen voor. Als het boven een bepaalde temperatuur komt voor zoveel dagen, dan moeten we meer water beschikbaar stellen.
1: Ja, of soms wordt een evenement ook afgelast als het echt te warm wordt.
3: Dat is echt worst case scenario, zeg maar. Dat wil je gewoon niet, natuurlijk.
1: Ik weet niet precies waar de grens ligt, maar
3: We gaan er niet vanuit.
2: Ja, er wordt over nagedacht en mensen hebben er ervaring mee, dus er gaat gelijk een plan in actie, mocht het zo zijn.
1: Vorig jaar zijn er 30.000 flesjes water nog laatste minute ingevlogen.
0: Het wordt volgende week echt rond de 30 weer, geloof ik.
3: Ja, dus, volgens mij halverwege de week, dan begint het weer te pieken, inderdaad.
0: Wat is nou echt een moment dat je denkt van, nou, nu is het echt begonnen, die Elfzitterweek?
2: Tijdens de opening.
0: En hoe gaat die opening?
1: We hebben op de Lammermarkt een groot podium staan. Daar wordt de helft van de deelnemers uitgenodigd, want niet iedereen past. En dan worden een aantal speeches gegeven door onze voorzitter Zira bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Iemand ook namens alle onderwijsinstellingen, Josephine Mertens en de burgemeester. En we hebben daarna ook altijd het Elfzitterdansje gaan opvoeren.
0: Het dansje,
3: Kennen jullie hem uit je hoofd? Kennen jullie hem al goed?
2: Natuurlijk.
3: Jullie hebben hem gemaakt, ook
0: Je hebt ook de choreografie bedacht.
2: De pasjes zijn wel ieder jaar hetzelfde. Behalve 1 special movie die erbij bedenkt.
1: Het wordt een beetje gescrambled.
2: En trouwens, de opening is wel voor alle studenten. Alleen in 2 verschillende shifts.
1: Ja, dat bedoelde ik ook. Ze kunnen alleen niet tegelijk op het plein staan.
3: Dus ze passen allemaal hier op plein neer.
2: Nee, het is gewoon fysiek niet mogelijk om de 4000 man in 1 keer op de Lammermarkt te krijgen.
3: Dat is waar, ja.
2: Maar dat is voor mij echt het startsignaal van de hele Elfzitterweek. Ja. Nu eigenlijk ook al omdat we met het hele team bij elkaar zijn gekomen. En we doen het niet alleen met z'n 6, maar alle handen zijn nu aan dek. Maar echt als de Lammermarkt daar vol staat. En je ziet al die hoofdjes, nieuwe studenten.
0: Ja,
2: en
0: dat
2: een beetje zenuwachtig zijn, dat is echt. Ja, dan zie ik mezelf er weer helemaal staan.
0: Ja. En dat is maandagochtend dus.
2: Ja.
0: Ja. Hoe laat is dat?
1: Het verzamelen begint om 9:30. En de eerste shift speeches begint om 10:00.
0: Oké. En het eerste dansje wordt gedaan 30 minuten later of zo?
1: 9:55. Als het goed is.
0: 9:55. En wat is het lied? Wat is het lied?
2: Oh, het is een remix op Relight My Fire.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ken de klassieker natuurlijk van Den Hartman, maar nu van Daz.
2: Ja.
0: Met Calvo en Divinity en ook nog Taylor Mosley hoort er ook nog bij.
3: En weer het thema licht wat naar voren komt.
0: Yeah. Ik ben zeer benieuwd naar de choreografie, dus we gaan hem even draaien, ja? fijn dat jullie waren. Veel succes volgende week. Amber en Scott, de Elfzitterweek dus vanaf komende maandag tot en met de vrijdag erna uiteraard in Leiden. Daz met Calvo, Divinity en

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Ben Hel, ja, onze heerlijke Dua Lipa garantie. Dat was inderdaad weer een voortreffelijke kanje van onze Dua Lipa uiteraard.
1: Ik moet wel zeggen, je draait dan wel een van mijn favoriete platen van Dua Lipa.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb alleen mijn favorieten, dus ik weet niet precies waar je dat hebt.
1: Het is een van mijn persoonlijke favorieten van haar.
0: Oh ja, dus, oké.
1: Ja, okay. Dat doe je goed.
0: Nou, heel goed. Graag gedaan natuurlijk. Hè. Als je meer verzoekjes hebt, laat me vooral weten. Hè, dan draaien we gewoon nog een paar keer Dua Lipa dit uur. Geen probleem. En vanuit welkom. Het tweede uur van de Centraal Plus Vrij Mibo alweer. Brigitte.
2: Ja, tijd vliegt joh.
0: Dat goed? Ja hè?
2: Ja.
0: Is wel voor je het
2: ik ben een beetje ingekomen nu. Ja. Ik voel jullie vibes zeg maar.
0: Ja,
2: dus,
0: ja heel goed.
2: Nu gaat het goed komen.
1: De vibes.
0: Wat hebben wij nog te doen?
2: We gaan het hebben over hardlopen jongens.
0: Oh, ja. Hardlopen?
2: Ik moet zeggen, ik ben een paar maanden geleden zelf begonnen met hardlopen.
0: Oh,
2: maar dan
0: ja?
2: Heb ik echt gewoon, eerst ga ik 30 seconden, daarna ga ik...
0: 30 seconden? Minuut.
2: Ja, het klinkt als niks, maar dit is mijn manier van opstarten.
0: Ja, nee,
2: en ik ga langzamerhand, echt per halve minuut, ga ik proberen per week op te bouwen. Wat heb ik...
0: Elke week een half minuut extra.
2: Ja, en ik heb het uiteindelijk gedaan dat ik 2 keer in 1 wandeling, zeg maar, 1,5 minuut kon doen.
0: Ja.
2: Toen ben ik even gestopt, want ik had mijn vakantie tussendoor. Ik heb het nog niet opgepakt en ik baal ervan. En ik wil het zo graag weer oppakken.
0: Dus moet je weer beginnen met een half minuut weer?
2: Ja, ik weet niet hoe ver ik kan nu.
0: Maar een half minuut kan je wel even hier even rond de tafel lopen toch?
2: Ja, als jij helemaal ligt te vergaan terwijl je aan het hardlopen bent, is een halve minuut best lang.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Oh maar wat is een begin, hè? Nou ja, misschien krijgen we zo meteen nog mooie, goede tips. Ik verwacht het eigenlijk wel. Dus we horen het zo meteen van Rob van Heijsten. Die komt namelijk langs. En dan heb ik nog de straatplaten, Tijmen.
1: Klopt, ja.
0: We hebben nog niet zoveel tips gekregen. Dus kom maar op met die tips.
1: Ik zal even het lijstje erbij pakken.
0: Doe even wat je al verteld had. Het is in
1: Voorschoten.
0: Voorschoten, ja.
1: Jazeker.
0: Straatplaat is de plaat die we het eind van de show draaien. Plaat die we koppelen aan de straatnaam in onze regio.
1: Juist.
0: Aan Voorschoten dus, in dit geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we hebben het hier over toren en een vogel. Dat was
0: toren en een vogel, ja.
1: En we kunnen ook zeggen, dat is een beetje een moeilijke tip, maar dat ben je van mij gewend. 2 birds, 1 stone. En dan gaat het eigenlijk vooral om eigenlijk dat je het in 1 vogel moet zien. Dus de 2 birds mag je even achterwege laten.
2: Aha.
1: Maar het gaat ook om de 1 stone. Maar daar kan je dan weer meervoud van maken.
0: Ik heb allemaal Engelstalige tips heb ik in mijn hoofd nu.
1: Ik heb ook
0: kan dat kloppen?
1: Tips. Ik heb ook Nederlandse tips.
0: Heb Nederlandstalige tips, ja?
1: Heb ik ook nog.
0: Met 2 vogels en 1 steen, kan dat misschien ook?
1: Nou ja, het is natuurlijk een spreekwoord in het Engels.
0: Oh, het is
1: daar komt het vandaan.
0: Oh, vandaar. Ja.
1: Ik zal wel eens een tip geven.
0: Ja?
1: The 1 stone heeft dan weer te maken met een rivale band van de artiest waar de plaat van is.
0: Oh, een rivale band. Nou. Dat zijn wel tips,
2: ik heb al een vermoeden nu, hoor.
0: Ja, heb je al wat? Wat denk je dan?
2: Jij zei meervoud Stones, Rolling Stones.
0: Wie weet. Beatles, Rolling Stones.
2: Maar dat is de rivale band. Dus.
0: Mocht je thuis wel weten, dan kan je even mailen. Vrijmibo@centraalplus.nl krijg je leuke prijzen als je de eerste bent die het raadt. Vrijmibo@centraalplus.nl

0: Tijmen.
1: Ja, ja.
0: Ik denk dat de truc van hardlopen is ook goede muziek op je hoofd.
1: Zo echt,
0: denk je niet, hè?
1: Ja,
0: als je
1: dat,
0: gewoon
1: dat
0: denkt, wow, wel. Lekker muziekje, dan, ja, dan heb je er wel zin in, toch?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. Lekker hip hop, hè?
1: Gaan ze ook muziek draaien bij de cursus toevallig?
2: Nou, als het aan mij ligt wel, maar nee, dat denk ik niet.
0: Nee? Oh, het is jammer.
2: We zijn natuurlijk een wegapotheekclub en ja, op de weg en dan zo'n luidspreker op je rug mee sjouwen. Dat is...
0: Je eigen oortjes in natuurlijk.
1: Ja, ja, dus,
0: Nordic by Nature draait we net. Hip, hip, hooray.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, Rob van Heijster is de gast namens de Leiden Roadrunners Club. Ja. Op 5 september dan start er weer de Running Coach Beginnerscursus. Laagdrempelige cursus voor mensen die willen beginnen met hardlopen of hun conditie opnieuw willen opbouwen. Met als doel om na 7 weken 3 kilometer aaneengesloten te kunnen lopen. Ja. Hardlopen dan natuurlijk. Hè? Dat is wel het idee, hè?
2: Tuurlijk.
0: Brigitte heeft net hier verteld van... ze is begonnen met voorzichtig aan te beginnen. Maar die is begonnen met
2: al in mijn oor.
0: Een halve minuut in de week. Dan bouwt ze het op.
3: Is dat een goede opbouw, denk je? Of denk je, doet het compleet verkeerd?
2: Ik ben ook zo begonnen... Kijk nog tegen Tijmen straks. Inderdaad, in 2007 liep ik ook dat soort afstanden.
3: Mm-hmm.
2: 30 seconden en daar begin je mee en je volgt een schema. En je gaat nu... Tref je in toch wel bij je running coach.
3: Ik wist dat deze vraag.
0: Ja, eerste deelnemer is inmiddels.
3: Ja, nou, we zijn er. Ja.
2: het resultaat, jij gaat dat doen. Je gaat dat schema volgen en dat begint met 30 seconden. En na 7 weken loop jij inderdaad gewoon fluitend die 3 kilometer.
3: Ja, ik vind het bizar eigenlijk, het idee al.
0: Maar hoeveel meter loop je eigenlijk in een half minuut?
3: Ik heb echt geen idee. Ik ren gewoon het ook niet meer kan, zeg maar. En dat is de 30 seconden. Dus ik heb echt geen
0: 30
3: idee
0: seconden
3: hoe ver
0: ga je oud.
2: Als er dat 100 meter zijn, is het heel veel.
3: Oké, dat is hard dus.
2: Dat is, maar een... Ik begin met 30 seconden en ik denk over die 3 kilometer doe je straks misschien 20 minuten. Afhankelijk van hoe jong je bent, je conditie. Heb je al andere sporten gedaan? Maar jij zei het straks ook al van je kunt de sporter die opnieuw wil beginnen en degene die voor het eerst gaat beginnen.
0: Ja.
2: Ja. Nou, die voor het eerst begint, die zal. Die 3 kilometer in 20 minuten lopen.
0: Ja, vanaf wanneer noem je iets trouwens hardlopen?
2: Als je een zweefsprong maakt, maar dat is een heel technisch uitdrukking. Dat is als je een moment hebt dat allebei je voeten van de vloer zijn.
0: Oh ja.
1: Juist.
0: Ja,
2: eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met paardenrennen. Dat draven, dan moeten ze ook de poten van het paard moeten op de grond blijven. Hij mag niet alle 4 zijn poten van de grond hebben. En dat is eigenlijk, met hardlopen is het ook zo.
0: Nee, maar wij moeten juist wel dus even...
2: Ja,
0: een paard moet je met 4 poten in de lucht, want dan valt hij op de grond natuurlijk.
2: Ja.
0: Ziet ook helemaal voor me.
3: Ja, een wildenker.
0: Dit gaat verkeerd, niet alle 4 tegelijkertijd.
2: Nee.
3: Maar als je dus snel wandelt en je probeert hard te lopen, maar er blijft wel altijd 1 voet aan de grond, zeg maar.
2: Dan ben je aan het snel wandelen. Ja, dat is de definitie van snel wandelen.
3: Maar dan heb je ook nog joggen natuurlijk.
0: Is ook gezond trouwens, snel wandelen.
2: Ja, zeker.
0: Je hebt alleen last van je kuiten, hè?
1: Ja.
2: Ik weet eigenlijk niet of dat de meest gezonde sport is. Dat laat ik graag aan een sportfysioloog over. Maar zelf heb ik eigenlijk gevoelsmatig dat ik zeg... Ja, het is een beetje zo gekunsteld. Vooral als je het heel hard doet, dat snel wandelen. Stevig doorwandelen is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar als je echt zegt van ik wil hardloopsnelheden even naar... Ja, maar dan snel wandelen, dan denk ik... Ja, misschien is dat net even over de top.
0: Ja. Maar het is net wat je zegt. Want het is even de vraag van, wat is nou het meest gezonde? Want ik hoorde het ook al vaak zeggen. Ja, mensen die hardlopen, die gaan dat niet goed voor je knieën uiteindelijk. Als je dat heel veel doet. Hè? En kan je beter wandelen gewoon.
2: Als je het zo bekijkt.
0: Met de verkeerde persoon aan de tafel natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar...
2: hier zit dus ook iemand die wel af en toe een knieklachtje heeft. Ja,
0: ja,
2: en
0: dat
2: komt
0: bij
2: ons vaker voor natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar Op zich, ja, wat is gezonder? Ik denk dat je het gezondste is wat je leukst vindt. Want als je het niet leuk vindt, dan hou je het niet vol. Dan blijf je niet mee bezig.
0: Nee.
2: En vind je het leuk, dan blijf je het doen. Ja, en dan is... Dat is het gezondst dat je blijft doen. Dat je continu zo oud als Tijmen hier tot mijn leeftijd gewoon continu met je lijf bezig bent en conditie houden.
0: Ja.
2: En zorgen dat je gezond bent en dat je beweegt.
0: Ja.
2: Dat is trouwens ook de reden natuurlijk dat we deze cursus geven. Leiden heeft als streven zoveel mogelijk mensen aan het lopen te krijgen. Aan het bewegen eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan zeggen wij als hardlopen of ook bij onze club wandelen jouw ding is. Kom En wij zorgen en dat je ook inderdaad een stuk kan lopen.
0: Precies, we gaan achter je aan met een bezem.
3: Ja, dankjewel.
0: Dan ga je hardlopen hoor, let maar op. Ja, ja. Ja. En wat is de meest gehoorde smoes om niet te gaan hardlopen?
2: Ja. Slecht weer, ik weet het niet.
0: Slecht weer, inderdaad. Ja, dat is wel eentje.
2: Ah, nou,
0: het morgen weer.
2: Eentje, als ik denk van ik ga vandaag hardlopen, ga ik hardlopen. Dat interesseert me niet wat voor weer het is. Maar,
0: Maar je bent ook geen beginner meer natuurlijk. Dat scheelt.
2: Nee.
0: Als ik nou een beginner ben, dan ga ik natuurlijk elke keer excuses zoeken van... vandaag komt het zo goed uit, want...
2: Weet ik niet.
0: Zegt Brigitte, die heeft net precies die 1,5 minuut nodig voor andere dingen.
3: Inderdaad, ja. Kan ik andere dingen doen, beter.
2: Ja.
3: Maar hoe ziet dan bijvoorbeeld zo'n dag van die cursus eruit?
2: De eerste dag is vooral inlopen, kennis maken. Je moet een keer een stukje voorlopen. Kijken, hoe loop jij? Je moet natuurlijk het programma een beetje afstemmen op de personen die je hebt. Dus er worden wel wat groepjes gemaakt. Snellere groep, langzamer groep. En die gaan korter of langere stukjes lopen en... Ja, daar ook grotere of kortere pauzes in aanbrengen. En ja, daar stemmen ze helemaal af op de mensen die er zijn. Dat is natuurlijk de kennis en de kunde van de trainers die daar aanwezig zijn. Dat ze zorgen dat dat goed ingedeeld wordt. En dat jij gewoon, wel stevig traint. Maar dat je wel gecontroleerd en ook het gewoon aan kunt.
0: Gecontroleerd opbouwt ook. Hè? Want hoe zorg je nou voor dat je in 7 weken dan echt opbouwt naar... dat het ook verantwoord opbouwt naar die 3 kilometer die je zou moeten gaan hardlopen?
2: Als je dat echt heel in detail wilt weten, dan moet je inderdaad een trainer interviewen. Want die hebben daar cursussen in gehad. Ja. Ik weet alleen maar.
0: Maar even, kan je een paar dingen noemen waar ze toch wel erg op letten?
2: Uiteraard gewoon, er moet een logische opbouw in zitten. Waar ook in zit, net zo belangrijk of nog belangrijker is, niet alleen dat trainen, maar daartussenin ook rust nemen.
0: Ja.
2: Je moet niet zeggen, ik train op maandag en ik train op woensdag en dan ga ik dinsdag maar zwemmen of... Dus je hebt die rust ook nodig. Je hebt hersteltijd nodig. Dus zorg dat er naast het opbouwende hardlopen ook de hersteltijd erin zit.
0: Ja. Maar als je nou moet kiezen. Kijk, Brigitte heeft er dus voor gekozen. Ik begin met 30 minuten. En elke week doe ik 30 minuten langer. En dan op een gegeven moment loop ik toch al misschien 10 minuten. Misschien wel 20 minuten uiteindelijk. Als het lang genoeg lukt. Maar je kan ook een keer kiezen voor. Nou weet je, ik begin gewoon met rustig lopen. Ik doe het wel 10 minuten. Maar ik doe even lopen. En dan ga ik steeds ietsje sneller lopen. Wat zou beter zijn?
2: Ik denk, dat weet ik dan wel. Je begint met gewoon een aantal keren achter elkaar. Met ook een goede tussenpauze. Gedefinieerde tussenpauze. Die 30 seconden. En dan wacht je niet een week. Maar na een paar dagen ga je al naar een minuut. En dan ga je naar 1,5 minuut. En wij gingen, dacht ik, als ik me goed herinner, niet eens naar minuten, maar naar meters. Dat telt in het begin veel beter af als minuten. Na de hand ga je minuten lopen, want dan ben je iedere keer die meters, daar ben je wel kwijt.
0: Ja.
2: Maar je moet dat opbouwen en dan zeg je, ik doe 10 keer 30 seconden en dan doe ik 10 keer 40 seconden en dat bouw je op. En uiteindelijk wat dan is, dan kun je redelijk, zeg maar even 2 minuten, 10 keer 2 minuten lopen en dan zeg jij, wacht eens even, dan straks heb je gezegd, op die 3 kilometer doe ik 20 minuten over. En dan ga je die tussenruimtes, die wandelpauzes, die ga je inkrimpen. Dus je gaat niet meer harder lopen of meer lopen, maar je gaat die tussenruimtes ertussen uittrainen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk komen ze steeds meer blokjes tegen elkaar. En na 7 weken liggen die 2 stukjes van 2 minuten, alle 10, tegen elkaar aan. Ja, en dan loop je dus 3 kilometer in 20 minuten.
3: Oké. Ik zat wel een soort van op de goede weg op mijn tactiek dan.
0: Ja, je bent sowieso begonnen. Dat is al heel mooi.
3: Ja. Nee, ik kom tenminste naar buiten.
2: Jij bent dus de modelkandidaat voor
3: ons.
0: Want even, je staat nu op. Jij bent even gestopt vanwege de vakantie natuurlijk.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Moet je nou weer terug naar hoeveel minuten was je inmiddels?
3: Ik was 2 keer 1,5 minuut. Wat ik dan wel semi-comfortabel kon volhouden, zeg maar. Ik denk dat ik nu wel in ieder geval teruggezakt ben naar onder de minuut, denk ik.
0: Onder de minuut, ja. En dan ga je nu weer beginnen met elke week 1,5 minuut erbij.
3: Ja, ik wil eigenlijk weer gaan proberen met gewoon eerst even kijken hoe lang ik kan. En daarna inderdaad even een stukje rennen, pauze. Als ik weer bijgekomen ben, weer een stukje rennen.
0: Ja.
3: Dat is inderdaad hoe ik het ook deed. Ja.
0: Ja. Wat zeg je nou tegen mensen die zeggen na een minuut al van dit wordt nooit wat?
2: Dat dacht ik eerst ook.
0: Oh, dat dacht je eerst ook?
2: Ja.
0: En kijk eens hier, is het gewoon het verkopen?
1: Ja. Ervaringsdeskundige.
2: Ik heb uiteindelijk gewoon halve marathons gelopen. En dan moet je niet meteen aan denken van...
3: Alsjeblieft niet.
2: Nee. Heel kom mijn weg. Maar het is... ik denk echt zo'n 3 kilometer kunnen hardlopen. Dat is echt ook... Lees je ook in bladen als Runners World. Dat je zegt van, als ik 3 kilometer kan hardlopen... Dat is misschien niet de grootste afstand die we hardlopen. Maar als jij gezond oud wilt worden en je loopt... gewoon zorg dat je je hele leven door 3 kilometer kunt hardlopen... dat doet net zoveel goed als... je hoeft niet echt allemaal van die enorme afstanden te lopen. Dat ga je vaak wel doen, gewoon omdat je het leuk vindt. Hey, ik loop dat omdat ik het leuk vind. Niet omdat het... Ja, het is niet slecht voor mijn lijf, hoop ik.
0: Okay.
2: Maar... Je loopt het vooral omdat je op een gegeven moment, doordat je het goed kunt, doordat je je conditie opbouwt, ook plezier krijgt in het lopen. Dat is eigenlijk het belangrijke.
0: Ja, heb je dat al met je brief, dat je plezier hebt al?
3: Oprecht, ja.
0: Kijk, het gaat al goed.
3: Ja, nee, serieus. Ja,
0: maar jij bent de droomkandidaat.
3: Ja, ik snap het.
0: Wanneer gaat het? 5 september, en dan begint het.
2: Ja, en je kan je nou al inschrijven.
0: Je kan je inschrijven.
3: Ik kan me nu inschrijven. Ik ga het meteen doen.
0: En dan in 7 weken, dan loop je 3 kilometer.
3: Ja, het zou bizar zijn idee
0: al. Zou je dan hoeveel minuten zou je daarover doen normaal gesproken als je een beetje gemiddeld?
2: Ik denk 20 minuten en er zijn goede die doen dat veel sneller. En er zijn er ook die dat misschien nog wat langzamer doen. Maar ik denk dat die tijd niet eens zo belangrijk is. Maar het feit dat je dat kunt...
0: Helpt het ook dat je met een groep aan de slag gaat?
2: Ja, zeker.
0: Dat is stimulerend waarschijnlijk.
1: Maar is het één grote groep zo'n cursusdag? Of hebben we meerdere trainers die dan de groep onderverdelen?
2: Ja, we hebben meerdere trainers en de groep wordt onderverdeeld, ja.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat iedereen natuurlijk een ander startpunt heeft.
0: Op niveau, ja, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Dat
1: kan
0: ik me voorstellen.
3: Dat je niet ineens als deelnemer zeg maar de groep vooruit ziet gaan.
2: Nee,
3: nee, nee. De roadrunner,
0: precies.
2: Sowieso hebben wij... we blijven bij de... We blijven als groep baken. Hè? Dus nee, ja, jouw club. Hè? Je kunt wat groepen opdelen. En dan gaat de ene met de trainer wat vooruit. En de andere wat achteruit. Maar we blijven wel bij elkaar.
0: Ja,
2: het is dus niet zo dat je, bij ons in de club nooit iemand zien lopen die achteraan loopt. En dan een kilometer niks. En dan loopt de trainer met de rest van de club. Want dat is helemaal niet leuk.
0: Nee.
2: Dus dat bedoel je niet. Doen we ook nooit. Je loopt altijd met maatjes.
3: Het moet leuk blijven.
0: Alle informatie op de website, denk ik, van de Leiden Roadrunner Club. 5 september begint. Dankjewel dat je hier was, Rob van Huis.
2: Graag gedaan.
0: Fijn weekend. Bruno Mars is hier met Risk It All. Centra Plus. For just

0: Ach, heerlijk, die toeter van Bruno Mars. Risk it all.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ik zie hier Rob van Huijs op de fiets vertrekken, denk ik. Want hij heeft een fietshelm op. Dus,
2: inderdaad.
0: Het is lopen, het is fietsen. Het is bijna een... En nog even zwemmen erbij. Dan heeft hij gewoon een triathlon te pakken, denk ik. Hè. Dus, het regio-nieuws. In Leiderdorp start in september weer een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. Die cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiderdorp. En is bedoeld voor mensen die er minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren.
3: We zijn allemaal in de bewegingscursus.
0: Ja, lekker in de bewegingscursus. Maar dit is voor 65 plus. Hè? Dus,
3: iets andere doelgroep.
2: Ja, helaas.
0: Er zijn dingen waar ik nog niet eens mee kan doen. Kun je nagaan. Hè?
3: Is het zo?
0: Dat duurt niet lang meer, maar kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om een dagje mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier.
3: Goed te horen. Toch leuk.
2: Maar,
0: lekker
2: leuk.
0: Iedereen heeft wel eens een winkeltje gespeeld vroeger ook.
2: Ja, maar dit was dus
0: van
2: voor
0: thuis.
2: Echt. Ja. En dat je ouders dan zeg maar met zo'n klein plastic banaantje aankwamen of zo.
0: Ja,
2: die zelfleken erbij.
0: Ja.
3: Wij deden het buiten altijd.
0: Jullie er buiten ook?
3: Ja, maar duw. Nee.
2: Zo dan.
0: Met zakjes.
2: Oké. Okay.
3: Nee, we deden wel buiten, hè. Dat is echt zo.
0: En gewoon goed aan verdiend ook, begrijp ik.
3: Ja, ja, ik heb nog steeds bij me, alsjeblieft.
2: De man is niet goed, joh.
0: Onthoud die naam. Okay, Tijmen van Duin, dames en heren.
3: Kindvriendelijk, dames en heren.
0: In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. Die inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur 's nachts. De politie roept de getuigen op contact op te nemen. Het gaat erbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben natuurlijk, zoals verdachte personen of voertuigen. Of mensen die misschien camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of een dashcam. Dus, het gaat dus over tussen 2 en 4 uur 's nachts afgelopen woensdag op donderdag aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. Heb je nog de files bekeken? Is er wat?
2: Ik heb het bekeken en ik heb nog steeds goed nieuws voor iedereen die in de auto zit. Ah. Er zijn geen files.
0: En de John doet dan af en toe flitsers. Hebben we die wel erbij staan misschien?
2: Weet je, moet ik even opzoeken.
0: Om toch iets te doen te hebben, zeg maar.
2: Dus
0: zoek jij maar even op. Dan doe ik eventjes van dat we het weerbericht. Oh, dat ziet er ook weer goed uit, hoor.
3: Is het zo? Vertel het goede nieuws.
0: Na een wisselvallige periode laat de zomer zich dit weekend weer lekker goed zien. Morgen begint de dag met flink wat zon. In de loop van de middag trekken af en toe wat wolken over, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog.

0: Het wordt aangenaam warm met temperaturen tussen 25... Nee, zeg ik het weer verkeerd. Tussen 22 en 25 graden.
1: Klinkt goed.
0: Ja. Er staat een zwakke tot matige westenwind, waardoor het aan de kust ietsje koeler aanvoelt. Zondag ziet er opnieuw prima uit. Er is een afwisseling van zon en stapelwolken en de kans op een bui blijft klein. De temperatuur loopt op naar 23 tot 26 graden, met de hoogste waarden landinwaarts. En de wind blijft zwak tot matig uit de westelijke richting. Kortom, een overwegend droog en zomersweekend in Zuid-Holland, met regelmatig zon en aangename temperaturen. Dus ideaal weer om er lekker op uit te gaan. Is dat fijn of niet?
2: Heerlijk.
0: Heb je flitsers? Of,
2: ja, er is één flitser.
0: Nou, wacht, we hebben een tuintje voor, hè?
3: Sorry. Dat is Johnny's
0: Fideshow.
1: Je hebt de variatie.
0: Ik moest iets hebben om toch even...
1: Ja, laten we
0: het even. Even Brie aan het woord te laten natuurlijk, hè? Daar komt hij hoor.
4: Johnny's Fideshow. Johnny is er niet. Maar gelukkig wel Brigitte.
0: Kijk.
2: Ja, wat leuk.
0: Nou, ik was helemaal teleurgesteld dat er geen files waren. Dus,
1: die is heel goed verpakt.
2: Ja. Oh, wat goed.
0: Nou, kom maar op met de flitser dan.
2: Ja, er staat één flitser op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Op knooppunt Ommedijk bij hectometerpaal 20.4. En that's it.
0: Nou, dan weten we dat ook weer.
1: Oppassen geblazen.
0: Ja, oppassen geblazen. Zometeen gaan we nog even vooruitkijken naar het weekend. Of er leuke dingen te doen zijn. En die zijn er vast natuurlijk. Je kunt sowieso naar de film. Hè?
1: Ja. Ja. Jij hebt daar tips over, hè?
0: Ja, ik heb tips over. En het wordt warm van het weekend. Dus kan je lekker in de airco gaan zitten.
1: Oh.
0: Ah, ja.
1: Lekker.
0: Dat zometeen. En nog veel goede muziek. En de straatplaat natuurlijk, hè?
1: Jazeker.
0: Heb je nog een tip?
1: Ik heb nog tips. Zeker. Wil je
0: nog
1: nu hebben? Ik heb
0: nog eventje. Ja, fijn. Ja.
1: Nou, we kunnen het hier hebben over een film. Die gaat over een havik.
0: Over een havik.
1: Een havik, jazeker.
0: Een film over een havik.
1: Juist, en het eerste gedeelte van de titel van die film zit ook in de plaat.
0: Aha.
2: Is het animatiefilm?
1: Nee.
2: Oh.
1: Het is een echte film.
2: Okay. Een echte film over een havik.
0: Nou. Ja. Mocht je oplossing weten, stuur hem even in via de e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. Je maakt kans op een goodiebag met catches en natuurlijk de Vrijmibo-koek. Moet je de eerste zijn die de straatnaam raadt of de titel of artiest van de plaat.
1: Dus, je maakt me hongerig met die boterkoek.
0: Ja.
2: Serieus, ja.
0: Vrijmibo@centraalplus.nl.
5: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
5: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Reverend Whitcomb, Kingdom of Fear. Wij zijn trappers.
1: Zag je dat duisje van...
2: Oh, sorry, deed ik iets verkeerd?
1: Wat nee, is leuk. Hij past zo goed.
3: Wat deed Brigitte?
1: Ja, doe maar voor.
2: Nee, ja, nou, ja, hallo, op tv, denk, lekker bezig.
1: Deed je iets leuks ook?
2: Ja, ik zag gewoon op de maat een beetje zo mee te nemen. Maar dat is het enige wat ik aan doen was.
1: Hij past zo goed. Hij past echt goed. Ja, ik vond hem wel leuk.
0: Leuk. Dus een beetje mee te wiegen wat je aan.
2: Ja, mee te wiegen op handen inderdaad. Ja, maar gewoon de rest van mijn lichaam stil.
0: Alsof het een Hollandse meezinger was.
2: Ja, eigenlijk wel. Een beetje een hoenpapa nummer.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is ook al een beetje natuurlijk, hè. Ja, Cameron Whitcomb. We gaan even kijken wat er voor leuks te doen is in dit komend weekend in onze regio. Tijmen, weet je wat leuks?
1: Jazeker. Je hebt in, eventjes kijken, in Rijksmuseum Boerhaven,
0: ja,
1: heb je Waarheid, Kunst van de Twijfel. Dat is een expositie over de kunst van de twijfel, inderdaad.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
1: Van onderzoeken en wetenschappers. Die bepalen hoe echt de kunst daar is. Of wat waar is. Sorry,
0: ja,
1: wat
0: precies,
1: waar is.
0: Wetenschappers twijfelen ook wel eens natuurlijk. Ja.
1: Juist, wat is waarheid? Dat is eigenlijk de hamvraag van deze expositie.
0: Dat is de vraag, oh ja, dat is leuk, ja. En weet je ook wat we kunnen zien daar verder dan? Allemaal pamfletten of zo? Wat is er te zien?
1: Nou, dat staat er niet bij. Er staat wel bij dat het een soort onderzoek is eigenlijk dat je daar kan zien. Over desinformatie en over fake news. Dat willen ze eigenlijk uitkleinen met die expositie.
0: Ah, oké. Nou, Museum Boerhaven dus dit weekend daar te zien.
2: En ik heb ook iets.
0: Kijk eens even een cultureel hoekje. Heel
2: ja, goed. Heerlijk. Ja. Ja, want bij mij gaan we naar het Rijksmuseum van Oudheden. Daar heb je namelijk de tentoonstelling Tegen Draads. En die volgt het verhaal van Penelope uit de Griekse mythologie.
0: Aha.
2: En zij, haar man reis. En hij is niet hij kwam uiteindelijk al weer terug. Maar zij wist niet of hij terug zou komen. En zij was koningin. En hij was koning.
0: Mm-hmm.
2: En er was altijd de vraag van, joh, hij is weg. Je moet hertrouwen, anders ga je van de troon af.
0: Ja.
2: En zij heeft altijd gezegd. Ik ben bezig weefwerk eigenlijk, met een weefgetouw. Als die af is, ga ik hertrouwen. Wat niemand wist alleen, is dat zij elke avond een stukje weer ontdaan deed. Van het weefgetouw.
0: Aha.
2: Daardoor stelde ze eigenlijk haar huwelijk uit. En precies haar verhaal is nu in het Rijksmuseum van Oudheden te zien.
0: Maar jij vertelt dit verhaal helemaal uit je hoofd.
2: Ik heb heel toevallig...
0: onder indruk.
2: Ja, ik heb een hele grote interesse in de Griekse mythologie. Maar ik ben ook van de week naar de film The Odyssey gegaan.
0: Nou, die heb ik ook gezien.
2: Ja, ik vond hem heel goed.
0: Ja, ik had het niet
2: daar
0: verwacht.
2: Daar laat ik het even bij.
0: Ja. Hoezo? Daar laat je het even bij?
2: Mensen moeten het zelf maar gezien.
0: Ja, nee, zeker. Maar ik had het vorige week over. Want toen vertelde ik al van... Ja, mensen raden mij aan om die film te gaan zien. Maar ik had... Het verhaal gelezen, ik van, nou, dat trekt me geloof ik niet.
1: Je was er niet zo van, hè?
0: Al die flauwekul met die mythische monsters en grillige goden.
1: Loch Ness en zo.
0: Zou mij wat doen. Maar goed, scoort ontzettend hoog, hè? In de International Movie Database. Kijk altijd eventjes naar hoe hoog die scoort. Nou, 8,5 kreeg hij. Niet alleen van de kijkers, dus de bezoekers, maar ook van de critici. Gaan we ook ongeveer 8,5. Denk, nou, dan moet er wel iets in zitten in die film.
2: Maar je hebt hem gezien of niet?
0: Ik heb hem gezien afgelopen weekend. En ik moet zeggen, ik was zeker onder de indruk.
2: Ja.
0: Ja. Eigenlijk vooral had ik wel het gevoel van, het is een lange film, maar ik heb geen enkel momentje gehad dat ik dacht van, nou, zak ik helemaal in. Van,
2: precies.
0: De niet allemaal zeggen wanneer is afgelopen.
2: Exact.
0: Nee, het bleef eigenlijk wel interessant. Dus ja. Het was wel een beetje gek op zijn
2: tijd. Dus paraat is het ook, ook een goede film, ja.
0: Nou, een klein bruggetje dus naar de films inderdaad. Dat is de nummer 1 momenteel. Nee, dat is niet meer de nummer 1 trouwens.
1: Oh?
0: Dat is de nummer 2 tegenwoordig in de bioscoop top 10. Ja, dat is een nieuwe nummer 1. Wat zou dat nou kunnen zijn? Met dezelfde acteur als in The Odyssey zit trouwens. Dat is Tom Holland.
2: Ah, Spider-Man.
0: Die is net nieuw binnen en die staat op 1 gelijk. Ja, ze nummer 1 momenteel in de bioscoop top 10. 4 jaar. Na de gebeurtenis in No Way Home. Parker, dus Tom Holland, inmiddels volwassen. Helemaal alleen in New York. Nadat hij zichzelf uit de herinneringen van zijn dierbaren heeft gewist. Nummer 1 momenteel in de bioscoop top 10. Ja, is een beetje een rare manier om de top 10 te behandelen. Dat je maar 1 begint. Of 2 staat The Odyssey dus. Hè? Met met Damon.
1: Matt.
0: Ja. En het paard van Troje zit er ook in trouwens. Hè?
2: Ja. Indrukwekkend gemaakt trouwens ook.
0: Ja.
1: Oh, dus Brad Pitt zit er ook in?
2: Wat?
0: Hoezo?
1: Die speelt toch in Troy, hè?
2: Oh, ja, en een andere film.
0: Een andere film, inderdaad. Brad Pitt ben ik niet tegengekomen.
1: Matt en Brad.
2: Zullen we er nog een keer gaan kijken? Ja, misschien komen we dan wel tegen.
0: En op 3 staat nog steeds Minions and Monsters. Animatiefilm. In het Hollywood van de jaren 1920 volgen we de Minions... terwijl ze op zoek gaan naar angstaanjagende wezens voor een monsterfilm.
1: Dat lijkt me wel een film voor jou.
0: Familiefilm, gezellig zo in de zomervakantie. En nieuw is deze week de film The Legendaries. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal wat ik in ieder geval niet, zeg maar, als ik het verhaal lees, niet gelijk zou bezoeken. Tijdens hun strijd tegen de kwaadaardige tovenaar Dark Hell braken de Legendaries, de officiële helden van Alicia zijn dat, per ongeluk de steen van Jovenia. En die steen die schonk eeuwige jeugd. Maar goed, die tovenaar die heeft een verschrikkelijk plan om de wereld tot slaaf te maken. Hij wil de Chimera-boom veroveren en de onuitputtelijke bron van de magie ervan exploiteren om een nieuwe bevolking te creëren naar zijn eigen evenbeeld.
1: Je zegt het wel met passie.
0: Ben je al weg nu?
2: Jeetje.
0: Uit de film?
1: Je zegt het wel met passie, moet ik zeggen.
0: Ja, maar de Legendaries heet hij. Hij is dus nieuw en het zal ongetwijfeld weer gaan scoren. Maar ja, dit spreekt mij dus niet aan. Maar goed, als straks iedereen weer heel lyrisch erover is, dan wie weet.
1: Ga je hem kijken?
0: Ja.
1: Ja, toch wel.
0: Een meeloper.
1: Ja. Ongelooflijk.
0: Ja, ja, nou goed. Veel plezier met al die dingen die je kan gaan doen dit weekend. Lekker cultureel.
1: Ja,
0: het museum of de bioscoop. En geniet nu bij Centraal Plus van Ron Day.

0: John Farnham, Jordafoy,
1: Centraal Plus, Vrij Mibo, Straatplaat.
0: Nou, Brigitte, het zit er weer op, hè?
2: Tijd vliegt als je daar zin hebt, jongen.
0: Nou, hebben ze een beetje volgehouden zo de afgelopen 2 uur?
2: Vond prima te doen.
3: Nou, ja, hoor. Het werken natuurlijk, hè?
2: Dan, ja.
0: Ja, ja, wij vonden het heel gezellig dat je er was, hoor. Absoluut. Dus,
2: ja, John, pas bedankt dat jullie erbij hebben. Echt
0: John, als je luistert, die luistert waarschijnlijk wel, hè? Neem maar een beetje extra, we hebben alleen.
3: We rennen het prima.
0: Nee. John is ook natuurlijk... We zijn blij als hij de volgende week ook weer is. Maar het was heel erg leuk dat je er was, Brie.
3: Ja.
2: Ja, ik vond het echt oprecht ook heel gezellig met jullie. Ja, serieus.
0: Maar nu gaan we natuurlijk de ontknoping doen van de straatplaat. Want het is bijna 7 uur.
3: Dat klopt.
0: En ik heb inmiddels gehoord dat het een kort plaatje is.
3: Ja, klopt.
0: We hebben aardige tips gekregen van je. Noem ze nog eventjes.
3: We hebben Voorschoten. We hebben De Torren en een Vogel. We hebben 2 Birds and 1 Stone. En we hebben natuurlijk De Havik gehoord.
0: Ja. En nu heb ik dus inmiddels... ik heb in ieder geval een oplossing gekregen waarvan ik denk dat zou wel eens goed kunnen zijn.
3: Vertel.
0: Van Saskia van Bohemen.
3: Oké.
0: En die mailt dat het de plaat is van de Beatles.
3: Dat klopt al. Dat is wel één.
0: Blackbird, zegt ze. Dat dacht ik van nou, daar heb ze misschien wel een punt. Hè? Dus,
3: ik denk dat ze die helemaal goed heeft.
0: Is dat goed?
3: Dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: Saskia, dan is voor jou, je bent de eerste die dat goed heeft.
3: Ja.
0: Dan heb jij de...
3: De gadgets gewonnen.
0: De gadgets en de Vrij Mibo boterkoek natuurlijk te pakken. Ja. En, dus dat is goed. En wat is de straatnaam dan?
3: Havikserf. Letterlijk Havik.
0: Wat goed, hè?
2: Oh, Bird.
3: En het had te maken met de film Black Hawk Down.
0: In Voorschoot, hè, was het. Ja. Ja,
3: Black Hawk Down, daar komt het vandaan. En Black Hawk is een zwarte vogel, Blackbird.
2: Oh, dit is goed, zo slim.
0: Ongelooflijk.
2: Jeetje.
0: Hij heeft er echt over nagedacht, die man.
3: Er is over nagedacht.
0: Jongen.
3: Nou, goed, hè?
0: Hartstikke mooi. Nou, voor de mensen die daar wonen krijg je dus zometeen een prachtige plaat. Hij duurt maar 2 minuten 15, dus maar kort plaatje van de Beatles, Blackbird.
3: Ja, klassiekertje wel, hè.
0: Zometeen na 7 uur is hier Joon Hoogendijk. Die gaat terug naar de jaren 80 en 90 na 9 in de mixtape met Erik van Oosten. En natuurlijk op televisie kun je kijken naar het nieuwsoverzicht met Joyce van Meurs. Nou, dank je voor het luisteren. En komt-ie, hè, met die mooie gitaar. Fijn weekend.
3: Goed weekend.
2: Fijn weekend.
0: Ah, mooi hoor.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgescherpt. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

allemaal voor je draaien. Nou, maar later in het uur, dat zal rond 20:15 zijn. Maar dan gaan we terug naar het jaar 1984 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal en natuurlijk lekker veel muziek uit die heerlijke 80's en 90's, zoals deze uit de

The River. En daarmee is het 6:15 hier op Centraal Plus en gaan wij terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 7 augustus 1993. We nemen de top 5 even met je door. Dit was toen de nummer.

0: the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 7 augustus 1993. Op nummer 5 vonden we Rutja Kotsauma met Paul de Leeuw en Blijf bij mij. Op nummer 4 R.E.M. en Everybody Hurts. Op 3 The Four Non-Blondes en What's Up. En de nummer 2 die was voor UB40 en I Can't Help Falling in Love with You. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 7 augustus 1993. Die was voor The Culture Beat en Mr. Veen.
0: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus. 1.

90 van CC Peniston en Finally horen hier op Centraal Plus. En daarvoor nog de nummer 1 van 7 augustus 1993. Die was voor de Culture Beat en Mr. Vane. Centraal Plus, de vrijdagavond, de hits uit de jaren 80 en 90 met nu Whitney.

0: Moment in Time hoorde je hier op Centraal Plus. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Right Said Fred en I'm Too Sexy. En we gaan terug naar het jaar 1984 voor de albumtrack. Maar nu is het tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Lewis and the News en Stuck With You.
1: De albumtrack.
0: Ja, het is tijd geworden voor de albumtrack. We gaan daarvoor terug naar het jaar 1984. Ja, de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye... die wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten... door zijn eigen vader na een heftige ruzie. En in hetzelfde jaar wordt voormalig filmacteur Ronald Reagan... herkozen als president van de Verenigde Staten. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album The Works. Het is het 11e studioalbum van Queen. Uitgebracht op 27 februari 1984. Ja, het vorige Queen-album, Hot Space... leidde tot veel teleurgestelde reacties van fans. En het nieuwe album The Works die moest daar verandering in gaan brengen. En dat lukte. Het werd een van de populairste albums van Queen van die tijd. En het zorgde zelfs voor een hele groep nieuwe fans. Nou, totaal stonden er 9 tracks op het album. Een aantal grote hits die daarvan afkwamen, waaronder andere Hammer to Fall, It's a Hard Life en I Want to Break Free. Nou, wij gaan vanavond de nummer 1 track van het album voor je draaien. Het is een van de bekendste nummers van Queen. En iedereen die deze track hoort, doet hetzelfde. Namelijk je handen in de lucht en klappen op de maat van de muziek. Radio Gaga van Queen is deze week...

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

80's en 90's, ja, ze staan weer voor je klaar. De hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Wat hebben we in de tweede uur voor je klaarstaan? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 7 augustus 1986. Daar gaan we de top 5 even met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. Nou, maar later in het uur gaan we het rad laten bepalen wat we gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar de hitlijst van 7 augustus 1997. Nou, dat dan.

Playa. Een heerlijke zomertrack uit de jaren 90. Hey, het is inmiddels 19:15 hier op Centraal Plus en wij gaan de hitlijst erbij pakken. De hitlijst van 7 augustus 1986. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was toen de nummer...

0: 7 augustus 1986 op nummer 5, Level 42, Lessons in Love. Op 4, Mattia Bazar en Ticento. Op nummer 3, Wham and the Edge of Heaven. En de nummer 2 die was voor Madonna en Papa Don't Preach. Dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 7 augustus 1986. Die was voor MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap.
1: Centraal Plus, 80's en 90's.
2: Centraal Plus.
1: 1.

Die horen hier op Centraal Plus op de vrijdagavond. De hits uit de 80's en de 90's. Zo meteen terug naar de hitlijst van 7 augustus 1997. Ja, dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien zo meteen op Centraal Plus. Altijd van weer een verrassing voor mij ook. Zou het een grote hit worden? Zou het een kleinere hit worden uit de hitlijst van 7 augustus 1997? We gaan het zo meteen meemaken. Na deze track van MC Shar

0: Another Night. En daarmee is het 8:15 geworden hier op Centraal Plus en gaan wij het rad laten draaien. Elke vrijdagavond hebben we een grote rad hier in de studio staan en daar ga ik zo meteen een draai aan geven. Dat rad, daar staan de cijfers 1 tot en met 40 op. En die komt een keer stil te staan en dan gaan we kijken zo meteen in de hitlijst van 7 augustus 1997 wat we dan voor je mogen draaien. Maar goed, eerst dat rad maar eens eventjes laten draaien. En dan weten we zo meteen wat we voor je mogen draaien hier op Centraal Plus. En dat duurt niet zo heel erg lang hoor. Dat rad tikt nog een paar keer en dan staat hij zo meteen stil. Dan ben ik benieuwd wat ik voor je mag draaien. Nou, dat is nu zover. Hij staat stil op het getal 20. We gaan kijken in de hitlijst van 7 augustus 1997. Wat stond er toen op nummer 20? Daar stond R. Kelly en Gotham City.
1: Johan Hoogendijk. Centraal Plus.

Opens de Life is Life voor hier op Centraal Plus op de vrijdagavond. Het is bijna 9 uur. Voor mij zit het erop voor vanavond. Zometeen veel plezier bij Rudo en Erik in de mixtape. Ze zijn tot 11 uur bij je met de hits in de mix. Ja, en ik ben er voorlopig eventjes niet, hè. Want ik ga lekker met vakantie. Zoals heel veel mensen die nu ook vakantie aan het vieren zijn, ga ik ook lekker met vakantie. Dus over een week of 3 ben ik weer terug op de radio. En dan gaan we door met de hits uit de

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de Fraude Helpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.